Beter bekend als Magic Mike neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Nieuws uit je eigen Den Haag. Je hoort

0: nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
16: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de president Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Het

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Twee agenten en een verkeersregelaar zijn gisteravond gewond geraakt bij ongeregeldheden in de Schilderswijk. De rellen ontstonden tijdens de viering van de overwinning van Marokko op Canada bij het WK. Rond 22:30 sloeg de sfeer om en werd met vuurwerk, stenen, glas en andere voorwerpen naar de politie gegooid. Burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel waarna de ME en een waterkanon werden ingezet. De politie hield 29 mensen aan. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michem, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Vanmorgen kans op regen. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon erdoor. Bij een noordwestenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Twee agenten en een verkeersregelaar zijn gisteravond gewond geraakt bij ongeregeldheden in de Schilderswijk. De rellen ontstonden tijdens de viering van de overwinning van Marokko op Canada bij het WK. Rond 22:30 sloeg de sfeer om en werd met vuurwerk, stenen, glas en andere voorwerpen naar de politie gegooid. Burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel waarna de ME en een waterkanon werden ingezet. De politie hield 29 mensen aan. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg AVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Vanmorgen kans op regen. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon erdoor. Bij een noordwestenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: weer les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Twee agenten en een verkeersregelaar zijn gisteravond gewond geraakt bij ongeregeldheden in de Schilderswijk. De rellen ontstonden tijdens de viering van de overwinning van Marokko op Canada bij het WK. Rond 10:30 sloeg de sfeer om en werd met vuurwerk, stenen, glas en andere voorwerpen naar de politie gegooid. Burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel waarna de ME en een waterkanon werden ingezet. De politie hield 29 mensen aan. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg AVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Vanmorgen kans op regen. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon erdoor. Bij een noordwestenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
9: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
11: Madonna zingt haar dochter toe in 1998, Little Star, op...

0: Madonna in 1998. Frozen stond ook op dit album. Dat was een groot hit. Het was niet zo'n groot hit. Het was gewoon een één album track. Maar wel een mooie, want opgedragen aan haar dochter, de eerste dochter, Lola Leon. En daarmee zingt ze op haar nieuwe album een duet later dit uur.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. Een mooie zondag. Een beetje somber weer nog, maar we zitten al wel bijna in de zomerse sferen op de radio. Want vanaf 2 uur is er weer Zomerradio met Jeroen Bijl. Je gaat naar een vakantieland en je hoort allerlei feitjes en prachtige muziek daaruit. Allemaal gepresenteerd door Jeroen Bijl. Straks na 2 uur. Straks om 12 uur beginnen we een uurtje eerder al met de laatste Woordenrijk. En een speciale, want Joris Holler presenteert en stelde samen dat allemaal straks na 12. Maar tot die tijd hoor je de beste nieuwe releases van deze week. Wat kwam er allemaal uit? Nou, een album van Celine Cairo en van Rodney Crowell. Van Madonna dus ook. We gaan ook wat horen van solowerk van haar dochter. Er was zomaar ineens voor het eerst in, geloof ik, 13 jaar een nieuwe single van The Opposites. Ze waren al een tijdje weer actief als live band, maar nog niet met nieuwe muziek. Een Haagse nieuwe van Frada Kona. Somber heeft nieuw werk. Gracie Abrams Walid komt voorbij. Maar we beginnen met in de slipstream van Olivia Dean en Ray hebben ze in Engeland gewoon nog een zangeres. Een beetje in dat genre. Afgelopen jaar doorgebroken met wat losse singles. Die On This Hill was een grote hit. Ik heb het over Shanna Spyro. Heeft nu een album uit en die plaat heet Visitor. Daarvan hoor je Great Expectation. Shanna Spyro.

Nou, die Great Expectations maakt ze wel waar, hoor. Shanna Spiro heeft een heel album, een debuutalbum uit voor de liefhebbers van haar werk. Visitor heet de plaat. Over liefhebbers gesproken. Ik draaide een paar weken geleden de nieuwe single van Babs. Je durft niet te stoppen met dansen. Daarin quote ze. Nee, daar quote ze niet. Daar name-dropt ze Wizkid. Ze vindt dat er te weinig Wizkid op de radio is. Nou, daar heb ik naar geluisterd. Twee keer Wizkid. En al beide keren deze Nigeriaanse superster. Als featuring bij Georgia Smith. Straks met de nieuwe single van haar Alive. Dus samen met Wizkid. En als eerste van de Haagse muzikant Frenna. Daar doet Wizkid ook gewoon mee. Coco Buddy.

nieuwe Frenna. Maar beide met Wizkid daarop, Coca Buddy en Alive. Dan iets bijzonders, althans, ja, vind ik wel toch. De Opposites gingen jaren geleden uit elkaar. Er kwam solowerk van de beide heren en goed solowerk ook. En op een gegeven moment kwamen ze weer samen, maar vooral voor optredens. Grootse optredens op Lowlands bijvoorbeeld. En er was geen nieuwe muziek. Nee, dat deden ze gewoon met hun oude hits. En dat kan ook makkelijk, want ze hebben er genoeg gehad vroeger. Maar ineens is er wel weer een nieuwe track. En dat is fijn. Feestje op mijn graf. De Opposites hier op de NAGFM.

Feestje op mijn graf. De nieuwe The Opposites. Gewoon weer uit dit werk. Ik begon natuurlijk met Madonna en haar toezingen van haar dochter. Lola Leon. Dat als een liedje uit 98. Ondertussen is er een nieuw album van Madonna deze week uitgekomen. Confessions 2. En dat 2 slaat op dat ze 20 jaar geleden ongeveer ook al een plaat heeft uitgebracht die Confessions heet. Dus hij is een beetje een vervolg op die plaat. Wat heb ik daarvan uitgekozen? Nou, het duet met haar dochter Lola Leon. En nu dacht ik, die Lola Leon die heeft meer ook solowerk uitgebracht al eerder. Laat hij nou ook een maand geleden ongeveer een nieuwe single uit hebben. Dus die ga je erachteraan horen. Dus als tweede Lola Leon met T-shirts. En als eerste samen met haar moeder Madonna met The Test.

0: Ja, Lola Leon, oftewel dochter van Madonna, met wie ze samen meezong als eerste plaat zojuist. Hey, het is tijd voor Daagse Nieuwe. En ik had natuurlijk daarnet Frenna al, dat is de grootste artiest uit Den Haag. Maar ik vind het altijd leuk om een wat minder bekende artiest te kiezen als... Nee, als moet ik wel de goede jingle aanzetten.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: En ik heb nu een artiest gekozen die ik eerlijk gezegd niet heel erg goed kende. Ik had de naam wel eens voorbij zien komen, maar ik kende de muziek nog niet. Het is een combinatie tussen Camp the Terrain en Fra Dacona. En ze hebben een track uit die heet Angine de Poitrine. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder, want die titel, dat is ook nog een bandnaam. Waar ze niks mee te maken hebben. Maar goed, heerlijke track wat mij betreft. Hier komt-ie.

Ja, ik vind hem heerlijk. Frada Kona en Camp the Terrain dus uit Den Haag. Ja, gewoon uit Den Haag. Straks nieuw werk van Crazy Abrams, Look at My Life. Maar eerst de nieuwe Somber, My Body Isn't Ready.

schijnt dat Taylor Swift getrouwd is. Nou, misschien gaat ze wel lang op huwelijksreis. Dan heeft ze alvast een invaller. Crazy Abrams, nieuwe single. Look at my life. Ik vind het toch al in dezelfde stijl. Wel een goed liedje hoor, daar niet van. We gaan naar de Egyptisch-Marokkaans-Nederlandse muzikant Walid. Nieuwe single, Amar.

Wat een aanstekelijke sound. Amar heet de nieuwe single van Walid. En we gaan naar wat stevige muziek van bands die al ruim 20 jaar bestaan, alle twee. Block Party straks met Love Bombs. En als eerste Django Django. En dat heerlijke Cameos.

Space, de nieuwe Block Party. Love Bombs, daar heette de track. Daarvoor Django Django. Ik heb er nog twee, een beetje in de folk scene. Squirrel Flower straks met Reeling. En als eerste uit Nederland het duo Sarah Julia, Wishing Stone.

0: Squirrel Flower, een nieuwe single, Reeling. Hey, straks na 12 gaan we alvast beginnen met het Woordenrijk. Laatste uitzending, er is geen kunstlicht. Dat is al met zomerstop en het Woordenrijk gaat tot dus volgende week. Maar nog één keer dubbel zo lang straks na 12. Voor die tijd heb ik nog tijd voor dit.
1: De nieuwe van Nierop, top 3.
0: Drie albums, alle drie in een beetje in de rootshoek. Rodney Crowell heeft een nieuwe, dat is een oude gast. Die is al een tijdje bezig. En wie heeft die nou als zangeres erbij? Emmylou Harris, Go Light a Candle. Straks als derde daarvoor Stella Lefty, gloednieuwe artiest en een gloednieuw album Is This Heaven. En als eerste Celine Cairo met Cycles. Tot de volgende keer.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist

0: Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
3: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Twee agenten en een verkeersregelaar zijn gisteravond gewond geraakt bij ongeregeldheden in de Schilderswijk. De rellen ontstonden tijdens de viering van de overwinning van Marokko op Canada bij het WK. Rond 10:30 sloeg de sfeer om en werd met vuurwerk, stenen, glas en andere voorwerpen naar de politie gegooid. Burgemeester Jan van Zanen gaf een noodbevel waarna de ME en een waterkanon werden ingezet. De politie hield 29 mensen aan. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michem, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Vanmorgen kans op regen. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon erdoor. Bij een noordwestenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Nu het Woordenrijk op jouw stadsradio.
7: Liedje gebaseerd op Winnie de Poe beginnen we mee. Emily.

0: Amy Lee. Ik ken het origineel uit The Muppet Show. Ja, en de tekst is, komt uit Winnie de Pooh van E.E. Milne. Halfway Down the Stairs.
1: Rechtstreeks vanuit de Centrale Bibliotheek. Het Woordenrijk.
2: 100% haat. Den Haag FM.
0: Ja, en als je nou denkt, dit is toch tijdstip van kunstlicht? Ja, maar die zijn al op zomerstop. Dus het Woordenrijk begint gewoon vandaag voor de laatste keer dit seizoen. Want wij gaan ook volgende week op zomerstop een uurtje eerder. En dat heeft ook alles te maken met de gastpresentator voor vandaag. Goedemiddag, Joris.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent vaak de gast hier als boekentipgever. En je hebt het afgelopen seizoen ook af en toe gedicht voor gelezen. Want je deed mee aan Poetry Circle.
3: Ja.
0: En dat is afgerond. Ik was afgelopen vrijdag in Rabarber. En fantastische presentatie gegeven. Ben je blij dat het klaar is? Of is het ook jammer?
3: Nou ja, het is fijn dat je iets afgerond hebt. Maar het is ook wel jammer. Want het was een hele leuke groep en heel inspirerend. Dus ja, het is wel jammer dat het dan ook stopt.
0: Je coach zit naast je mee te knikken. Hoi, Luc.
4: Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je er bent. Jij bent de eerste gast die Joris uitgenodigd heeft in zijn curatorschap bijna.
3: Ja.
0: Nou ja, Joris, wat heb je allemaal samengesteld? Het grootste deel komt straks na ene in het normale uur. Zeg maar het was een beetje vol, dus we dachten van schuiven één gast naar voren. En dat kon gewoon. Ja. Wat heb je nog meer uitgekozen?
3: In de volgende uur gaan we het onder andere hebben over twee literaire festivals in Leiden. Inkels Festival en Podium Sleutelwoord. En we gaan het hebben over de nieuwe dichtbundel van Unwanted Words. Mm-hmm. En ik ga met Sammy praten over BookTok. Dus waar je online allerlei boektips ook nog kunt krijgen.
0: Kijk, jij bent ook een BookTokker. Is dat een collega dan van je? Of iemand die er op een andere manier naar kijkt?
3: Nee, dat is een onderzoek. Die doet onderzoek naar hoe de leesvaardigheid van jongeren vooral beïnvloed wordt door eigenlijk positieve zinnen in dit geval online. Ja. En ik denk dat als je zomerstop hebt, dan heb je genoeg tijd om online even wat boektips te vinden.
0: Dat lijkt mij ook, ja. En misschien ook wel nodig.
3: Ja.
0: Laat in het uur ook, zoals je van ons gewend bent, literaire agenda. Maar beginnen we dus met het gesprek met Luc Houwe-Duzet. Aan jou om hem te introduceren en het gesprek te voeren, Joris. Succes.
3: Ja, nou, welkom, Luc.
4: Hartstikke bedankt. Fijn dat ik er mocht zijn.
3: Ja, nou ja, ik ken jou natuurlijk als coach dan bij Poetry Circle. Hele inspirerende coach. Maar zou je wat over jezelf kunnen vertellen over wat je doet? Want je bent maker. Het is een heel breed woord. Maar zowel spoken word, maar ook wel iets met theater en muziek.
4: Zeker. Ik ben Luc Houwe-Duzet. Zoals je al zei, ik ben een maker. Waarom gebruik ik het woord maker? Omdat het in de breedste zin van het woord is. Ik doe verschillende dingen. Waaronder spoken word. Ik doe dingen met muziek. En dingen met theater.
3: En je staat nu, of je bent bezig met een show. Vertelde je mij net als sleutelmoment.
4: Ik ben momenteel bezig met de voorstelling Sleutelmoment. Het is een voorstelling over generationeel trauma, het doorbreken van patronen en herstel. En ik stel daarin de vraag, wie ben ik als ik alles afleg wat mij ooit moest beschermen? Het is het verhaal van mijn oma naar mijn moeder, naar mij en zo weer ook naar mijn kinderen. En ik heb daar hele fijne hulp van gekregen van René Trijselaar, die de regie en de dramaturgie heeft gedaan. Dus ja, daar ben ik mee bezig.
3: Ja, het lijkt me ook een heel heftig onderwerp om te spelen. Generationeel trauma. Trauma dat je doorgeeft op generatie.
4: Ja, het ligt er natuurlijk aan hoe je het brengt. Alles heeft te maken met hoe je het brengt. En omdat het voor mij ook al enigszins is afgesloten... Is het voor mij niet meer zo heftig. Maar ik kan me voorstellen dat het voor iemand anders heftig zou kunnen zijn.
3: En je hebt met je show op het Café Theaterfestival in Rotterdam gestaan.
4: Klopt.
3: Hoe was dat? Kreeg je daar ook reacties op? Want ik kan me voorstellen dat mensen die dit zien, horen, daar ook op reageren.
4: Ja, het is het Café Theaterfestival is een heel apart festival. Een heel fijn festival. Omdat je je stuk speelt in een niet normale setting. Het café. En daar moet je anders gebruik maken van de ruimte dan in theater. Wat een uitdaging is en zeer leerzaam. In het café waar ik stond ik eigenlijk achter een muur met een gat daarin. En daar moest ik dus heel slim kijken hoe maak ik gebruik van deze ruimte. Naar kijkhoeken, zichtbaar blijven, hoe blijf ik hoorbaar ook. En dat heeft hier wel bijgedragen aan hoe ik de rest van de voorstelling ga vormgeven. Dus dat was een mooie mogelijkheid. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor.
3: Ja, want je voorstelling heeft nog niet één vorm. Je zegt, ik ga er nog aan werken? Of?
4: Ja, ik had op Café Theaterfestival heb ik een half uur gedaan. Mm-hmm. Daar heb ik hem 6 keer gespeeld. En het gebruik van de ruimte en het soort contact dat je met mensen kan hebben... Heeft er wel aan bijgedragen dat ik het overige deel van de voorstelling... Wel anders ga insteken. En dan wordt het een stuk langer.
3: Ja, een uurtje?
4: Een uurtje, 70 minuten.
3: Oké. Okay. En dat is al de voorstelling? Want deze voorstelling kunnen we nog zien? Deze zomer?
4: Ja, de voorstelling die deze zomer te zien is... op Buitenplaats Brienenoord... donderdagavond 27 augustus... Mm-hmm. Is de... laten we zeggen, mid-langere versie. Die zou ook rond de 45 minuten zijn. Mm-hmm. En uiteindelijk komt de volledige versie wel te spelen. Maar deze zomer is de mid-lange versie, om maar even zo te zeggen.
3: Dus dan kunnen we eigenlijk een beetje zien hoe het ontstaat... als er dan later nog een langere versie komt. En hoe combineer je daar spoken word met muziek of theater?
4: Er zit sowieso muziek onder sommige stukken die ik doe. Ik speel het verhaal ook uit. En daar heb ik ook weer een hele andere ruimte. Want ik sta daar in een tuin in plaats van in een café. Ja. Het eiland van Brienenoord is een mooi stuk natuur in het zuiden van Rotterdam. Ik denk zelfs dat heel veel Rotterdammers niet weten dat dit er zit. Dus ik denk dat het een leuke uitdaging is om gebruik te maken... ook weer daar van de tuin en het op een andere manier te vertellen. En misschien werkt het weer ook heel dramatisch en mooi mee.
3: Ja. Moet het dan regenen of moet dan de zon heel goed schijnen? Wat zou het beste passen?
4: Nou, het zou mooi zijn dat als aan het einde precies de zon op het juiste moment doorkomt. Maar... we gaan het vanzelf zien.
3: Het blijft Nederland.
4: Ja, precies.
3: Precies. Weer doet wat hij wil.
4: Dus het kan ook zijn dat het gewoon hagelt.
3: ja. Nou ja, we gaan dat zien. Je bent ook wel met andere projecten al bezig. Je bent eigenlijk heel veel bezig. Kan je daar iets over vertellen?
4: Momenteel ben ik ook aan het schrijven... voor de schrijverstudio van Theater Bellevue... Mm-hmm. Dat is een experimenteel stuk. Ik kan daar inhoudelijk niet veel over zeggen... omdat daar nog veel aan moet gebeuren. Mm-hmm. Maar dat is een heel leuk traject, een leerzaam traject. Dus ik kijk daar ook heel erg naar uit.
3: En dat mondt ook uit in een theaterstuk, maar daar zijn je zelf niet in?
4: Ja, klopt. Dat is een script. Wordt uiteindelijk max een half uur. Mm-hmm. En dat is voor anderen geschreven.
3: Ja, dus andere mensen gaan dat opvoeren.
4: Ja, klopt.
3: Oké, nou dat is wel spannend. En dat komt eigenlijk aankomend jaar. Ben je daar verder mee bezig?
4: Ik ga daar aankomende maanden nog, ben ik daar nog aan het schrijven. En dan is het uiteindelijk, komen er een paar readings.
3: Spannend.
4: Is zeer spannend.
3: En dat is eigenlijk weer een beetje anders. Want je noemde jezelf al maker. En het andere is meer spoken word, sleutel. Ja. Dit is meer theater.
4: Nou, het verschil tussen schrijven voor jezelf, uit jezelf... wat een heel stuk makkelijker is, op sommige vlakken dan... dan een fictief verhaal schrijven met realistische punten daarin. En ook nog eens dat ik moet schrijven uit verschillende personages... en hun beweegredenen. Ja. Het gaan verzinnen. Wat maakt die personage dat personage? Dat onderzoek. En dat vooral met 3 personages. Ja. Is natuurlijk een heel stuk moeilijker dan vanuit jezelf schrijven. Want ja, gevoel op papier leggen. Is voor mij op zich best makkelijk.
3: Ja.
4: Dus dat is een hele andere uitdaging. Maar ik kijk ernaar uit om dat te gaan doen.
3: En kan je het ook wel loslaten? Want als jij het zelf schrijft en je draagt het zelf voor... heb je alles zelf in de hand. Nu doen andere mensen dat. Is dat lastiger of leuker? Je kan het
4: zien. Nee, omdat dit... Kijk, voor mij is het natuurlijk... dit stuk is nieuw. Mm-hmm. Dus ik sta ook heel erg open voor wat er kan gaan gebeuren. Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in mijn script. En wat er gebeurt, dat gebeurt er. Dat is gewoon, ja, dat is wat het is. Daar kan ik niet veel aan doen. Ik hoop dat de statements en het verhaal dat ik wil vertellen, dat dat duidelijk is.
3: Mm-hmm.
4: En meer dan dat.
3: Ja.
4: Ik ben vooral benieuwd hoe het zelf eruit komt te zien.
3: Ja, wel spannend. Heel leerzaam eigenlijk.
4: Zeker.
3: Zo weer. En ik zei net al, ik ken jou als docent eigenlijk, als coach om les te geven. Is dat nog iets dat je vaker doet? Of,
4: Ja, ik heb dat op middelbare scholen gedaan. Mm. Maar het leukste is het om te doen via Poetry Circle. Die hebben mij de mogelijkheid gegeven om dit te doen. Dus dank aan Poetry Circle.
3: En waarom is dat leuker? Omdat de mensen al, want bij Poetry Circle ja. kwamen eigenlijk dichters. Misschien mensen die nu luisteren, die kunnen zich november, december weer opgeven. En
4: zeker, zeker. Hou Poetry Circle in de gaten op Instagram en zowel de website.
3: Ja.
4: Maar waarom dit leuker is, omdat, ja, je zegt het zelf al. Op een middelbare school ben ik een partij die wordt ingehuurd om les te geven aan brugklassers, tweede klassers, derde klassers. Die een idee hebben van spoken word, wat ze niet altijd heel erg tof vinden.
3: Mm-hmm.
4: Er zijn altijd wel mensen die toch geraakt worden en denken, hey, ik kijk er nu anders aan. En dat is heel fijn. Maar het is natuurlijk veel fijner om te werken met mensen die eigenlijk dit al willen doen. Dan hoef ik er niet zo aan te trekken, zeg maar.
3: Ja, ja. Die vinden het leuk om het huiswerk mee te krijgen.
4: Ja, en die willen ook groeien. Die willen ook groeien. Die staan voor veel meer dingen open. En je kan ze makkelijker uit hun comfortzone trekken.
3: Ja.
4: En dat is veel leuker.
3: Oké. Okay. En we hebben het al even over je stuk gehad. En je hebt ook een stukje van je tekst, van je theaterstuk meegenomen. En gaan we nu naar luisteren als je daar klaar voor bent.
4: Yes.
3: Even een slokje thee.
4: Het zou begonnen zijn bij de slotenmaker. Althans, zij die de sleutel niet had, sprak over het kiertje in mij met haar gedachten op de tocht. Stripje van je raamwerk, zei ze. Zonder te beseffen wie mij ooit dit glas gaf. Het zicht was het zicht. Zij vond alleen dat het niet af was. En dacht pas aan het venster na het breken van de ruiten. Passief-agressief werd actief-obsessief. Dus ik kreeg de verf van vriendelijke vragen of ik dicht mocht. Blijkbaar roken naar zwavel. Ach ja, liever bezeten dan compleet ontwetend. Liever verkeerd bekeken dan blind. Want het verloren kind verloor het kind nog ver voor de ontsporing in de behoorlijke verstoring in het gezin. Die geen vooruitgang maakte. In al die verloren jaren leek er nauwelijks te raken. Logisch dat ik er gemist heb. Had liefde in het vizier, maar geladen met de door haar geplaatste patronen schoten niet op. Dus mes op tafel en hoofd op het blok. Kopstuk van het zelfbedrog. Sterker nog, mezelf kwijtgeraakt en niet verder gezocht. Het is niet dat het kiertje mezelf het licht niet toeliet. Wel wat geabsorbeerd, maar weinig omgezet in warmte. Vandaar de zelfisolatie. Nu nog de opening, maar hoe lang tot de toegang? Herken de gouden greep wel, maar mijn hand vat haar grip niet. Ik weet niet hoe ik dit hendel, omdat ik er niet meer trek. Hoe sta je open voor iets dat je niet naar buiten brengt? Ik ben net zoveel onderdeel van de reis als ik de reis ben, maar nam mezelf nooit mee. De reden? Geen ruimte. Althans wel ruimte, maar de minimalist in mij wilde die leegte niet gebruiken. En nu is het tijd om uit te pakken. Dat was het eerder ook al, maar de winter in mij draait eindelijk de tijd terug. Terug naar het begin. Waar de zogenaamde slotenmaker openstaande poorten sloot voor wie de fuck zijn veiligheid? Hoe moet ik me beschermd voelen als mijn zijn geen bescherming krijgt en mijn groeien wordt gereduceerd tot mijn ontstaan? En in wie haar naam? Ik wilde nooit zien hoeveel van mij van haar is. Hoeveel van haar herhaald is. Hoe weinig van ons verhaal is. En toch door ons verhaald is, al werd dat niet uitgesproken. Dat heeft nooit gewerkt, maar we kregen geen bijstand. Zij niet omdat dit idee van steun haar instabiel liet voelen. Ik niet, van de erkende energie kon ik niet plaatsen. Zij is met stigma gestreken, heeft pijn nooit uit haar plooien gekregen. Ik ken haar stof, maar heb nooit haar kreukels bekeken. Ik hang niet alles daaraan op, maar vouwen is vervelend. En blijkbaar staat willen niet gelijk aan moeten. Soms is een wil zo sterk dat willen op zichzelf genoeg is. Al dus zij die verwacht dat geloof maar alles verzacht. De sleutel bestaat alleen omdat het slot is bedacht.
3: Zo, mooi. Dankjewel.
4: Hartstikke bedankt.
3: Ik was sprakeloos van eigenlijk. Maar dit kunnen we dus zien, 27 augustus in Rotterdam, buitenplaats Brienenoord. En later het jaar misschien nog een langere
4: versie. Een nog langere versie, hopelijk wel.
3: Ja, en als mensen nou meer van jou willen zien, volgen, kunnen ze je online volgen?
4: Op Instagram, @LuckHowieDoesIt, dat schrijf je LuckHowieDoesIth.
3: Ja, we zullen je ook taggen voor, als je op Instagram zit, de mensen, ze denken, wow, het is helemaal mond vol. En daar deel je af en toe wat je gaat doen?
4: Daar deel ik waar ik sta en waar ik mee bezig ben.
3: Ja, tof.
4: En ik zou zeggen ook, wij kennen elkaar via Poetry Circle. Hou Poetry Circle zeker in de gaten.
3: Ja, ja, daar komt ook wel weer veel leuks qua trajecten en dingen aan.
4: Ja.
3: En misschien krijg je, als je je opgeeft, wel les van jou volgend jaar ergens.
4: Wie weet.
3: En ook nog een andere vraag. En dat is of je misschien, wat inspireert jou? Heb je een boekentip voor de mensen? Ze hebben een lange zomer. Zou mensen nog een dichtbundel of een boek dat ze deze zomer moeten lezen?
4: Er zijn een hele hoop.
3: Ja.
4: Dus wat ik ga doen, ik ga namen van schrijvers opnoemen. Mm. Waarvan ik vind dat ze sowieso gecheckt moeten worden. En dan begin ik sowieso bij Bab Schons.
3: Ja.
4: Als je bij dichtbundels wil beginnen, dan begin je bij Bab Schons.
3: Ja, en die heeft net een nieuwe uit, hè?
4: Dan zou ik zeker Radna Fabias willen benoemen. Dan zou ik Moos Nael willen noemen. Als Rotterdammer zou ik dat wel. Moet ik gewoon Moos Nael benoemen. En eigenlijk alles wat uit Motel Poëzie komt. Mm-hmm. En dan zou ik eigenlijk Benzo Karim ook nog willen benoemen.
3: Ja, die is hier wel eens geweest. Dat is echt wel, zijn we wel fan van, volgens mij. Mooie gedichten. Ja,
0: leuke connectie ook tussen Den Haag en Rotterdam.
3: Ja, zeker. Ja, en Bab Schons is ook wel een tip gewoon om op YouTube te zoeken, filmpjes.
4: Zeker.
3: Ze heeft 2 bundels, meen ik, en nog wat in andere bundels geschreven. Maar spoken word is juist ook iets dat je eigenlijk gewoon achter je computer even op kan zoeken en beluisteren. Nou ja, dank voor je komst. En we gaan in de gaten houden wat je doet.
4: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Joris, mag ik nog een vraag stellen?
3: Ja, zeker.
0: Luc, jij bent coach, dus van de Poetry Circle nu geweest. Is dat ook iets wat jou dan weer inspireert? Als je ziet wat er bij zo'n groep ontstaat? Of wat voor vormen er gekozen worden? Of zeker. Jij bent dan strikt genomen wel de begeleider van hen. Maar misschien neem je er ook iets van mee.
4: Oh, zeker.
0: Voor je eigen werk.
4: Voor mijn eigen werk niet per se. Kan wel, maar wat mij vooral als coach beter maakt, is zien wat werkt en wat niet werkt. Ik werk met een groep, maar ook met individuen. En dat maakt mijn omgang met mensen beter en dus als coach beter. En ook zie ik wat er werkt. Wat wel impact heeft op mijn werk, is te zien wat er werkt en wat iemand durft te doen. Dat ik denk van, oh ja, zo heb ik daar nog niet naar bekeken. Naar gekeken. En dat is dat is fijn. Iemand die straks ook komt, die er een van de mensen die gedurfde keuzes maakt, is Marre, die hier straks aanwezig is. Dus,
0: ik heb de presentatie gezien. Wat deed zij in de presentatie wat je denkt van, oh, dat is gedurfd?
4: Nou,
0: was zij degene met gitaar of niet?
4: Klopt.
0: Ja. Ja, oké.
4: Om het hele traject heen merk ik dat zij stappen durft te zetten in haar schrijven. In een tweetalige en een manier van denken. Ze heeft een mooie manier van denken. En dat triggert mij wel op een hele positieve manier. Maar iedereen van de Circle heeft weer eigen kwaliteiten waar ik best wel veel uithaal als persoon zelf.
0: Tof. Ik heb muziek klaarstaan. Look How He Does It. Ik weet niet of je dat wat zegt. Samen met Jaja. Die kennen we hier in de uitzending zeker. Want die is al een paar jaar dichter. Die af en toe gedichten komt delen. Maar ook heel erg fijn met muziek. Moet ik er iets bij zeggen over die track? Of wil jij er iets bij zeggen? Vrij heet die.
4: Ik denk dat de track voor zichzelf spreekt.
0: Kijk. Mooi. Gaan we daarna luisteren. Straks de literaire agenda.

bevrijdingsdagen doen niets voor me. Want we zijn nog steeds geketend aan constructen en systemen en symbolische feestjes. Aan ongepaste trots, ijdelheid, het idee van tijd, raken in vergetelheid en de angst iets te missen. De vijfde is net zo min van mij als de eerste van jullie. Geloof me. Ik zet ook in op vrij, maar dan niet die illusie. Hoe je invulling geeft aan een dag die bedacht is om een gevoel van leegte of vervulling te vullen is persoonlijk. En daar hebben we een dag voor als gewoonlijk. Dus neem vooral de beperkte ruimte die we krijgen. Maar er is een gezegde. Iets met dansen en iets met pijpen. Ja, ik kon nooit multitasken, dus ik kon het nooit begrijpen. Misschien een flauw geintje. Maar de grootste grap is dat die hokjesdenkers vaak kleuren buiten hun eigen lijntjes. En dat wat ze niet snappen ook niet eens willen bevatten. Het zijn meestal dezelfde die iets hebben tegen anders. En als je dat je aantrekt, zal die schoen je wel passen.

bevrijdingsdagen doen niets voor me. En ik heb het geprobeerd, ik zie mensen goed losgaan, ze zien vast niets verkeerd. Ik ben wel klaar met het verweren van het is maar iets voor de sfeer. En wat mij elke keer frustreert, is dat men elkaar feliciteert. We worden zwaar gemanipuleerd. Hip hip, hoe raad je het nog steeds van bovenaf, dus vergeef me. Hier beneden zie ik geen reden voor een feestje. En maar zuipen, maar vreten. Ik weet het, ik ben vervelend. Soms wil ik dit delen op een feestje om het ijs te breken, maar word ik raar aangekeken, want daar waar ik vandaan kom, schaaf me liever het ijs. Ik hoop gewoon dat we kunnen breken met de cultuur die ons opgelegd is. Elk stigma kapot knijpen tot we eindelijk zien wat echt is. Breken met dogma's waar men zo aan gehecht is. Men is positief gestemd. Ik vraag me af of dat terecht is. Men ziet geen kwade opzet. Men ziet niet eens hoe erg we vastzitten in deze opzet. Maar in een land der blinden heeft men nog steeds oren aan de kop, dus dat kan niet de reden zijn dat niemand oplet. En ze zeggen dat het hier beter is dan in andere landen, dus ik zou dankbaar moeten zijn. Ik kan mijn eigen scheid vergelijken met een mestdoop, maar dat maakt de geur niet opeens fijn.

0: De track Vrij was dat. Luke Howie Does It samen met Jaya. Dus strakjes veel meer van het Woordenrijk. Maar eerst maar eens eventjes de literaire agenda.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, en van de weken daarna. Je praat gerust verder in de redactieruimte. Is helemaal niet erg. Van de weken daarna. Want het Woordenrijk gaat met zomerstop. En zijn er dan eventjes anderhalve maand niet. En eind augustus zijn we weer terug. Dus met deze literaire agenda moet je het doen de komende periode. Nu is er Parade. Dat is net begonnen dit weekend. Tot en met 19 juli in het Westbroekpark. En daar tippen wij natuurlijk de Pussy Boys en Echo. Die samen spelen de voorstelling naar het werk van Jan en het leven van Jan Arends. Maandag 6 juli is er een onthulling in dit gebouw in de Centrale Bibliotheek van een gedicht van de huidige jonge stadsdichter Lars van der Winden, 13 jaar, is daar natuurlijk aanwezig bij de onthulling van zijn gedicht, wat ergens te zien wordt. En de vorige zijn op muren en op palen te zien geweest. Ik weet niet waar zijn gedicht komt. De directeur van het bibliotheek is daar ook bij aanwezig, Sam Hermans. Dat is om 3:30. Maandag 6 juli om 7:00, ook in de Centrale Bibliotheek, is er een Pan Asian Boekenclub onder leiding van Liang de Peer en Chung Mai Cheng over Mia Yu, de schrijfster, het boekfestival. Maandag 6 juli om 7:30 is de Schrijflab, oftewel Schrijfcafé in Concordia. Ze wilden het eerst bij Gracht doen van de Huis van Gedichten. Maar die ruimte is te klein, want het is te succesvol. Gratis schrijfcafé in Concordia dus. Onder leiding van Anne Bunchen en Danielle Zawadi. Nog meer schrijven kun je ook in diezelfde wijk ongeveer. Want donderdag 9 juli kun je om 7:30 bij de Rooftop Poets terecht. Dat is op de energiekast, of bij de energiekast bovenop het gebouw Helena. Helena van Doeverenplantsoen. Schrijfavond voor dichters dus. Vrijdag 10 juli, 6:30, Zwarte Schaap in combinatie met Beelden aan Zee bij Museum Beelden aan Zee. Woordkunstenaars zullen daar werk presenteren, geïnspireerd door het beeldend kunstenaarswerk wat daar te zien is. Het thema is voortbouwen, onder andere Roman Casamonadi, Iduna Paalman en muzikant Tos. Zaterdag 11 juli, Inktvis Literair Festival in Leiden, Roem. Dat is de binnentuin, is om 2:00 met onder andere Amara van der Els, Janica Zomer, Daydream Motel, Sunny Lamont Barrow. Daar gaan we het in het volgende uur ook over hebben. En dat geldt ook voor het volgende onderwerp, want je moet naar Leiden komend weekend, blijkt wel. Want zondag 12 juli kun je naar Podium Sleutelwoord tijdens het festival Werfpop. Dat is in de Leidse Hout in Leiden. Marre Westerbeek, Sander Labruyère en Joshua Schneider zijn daarbij betrokken. Donderdag 16 juli om 7:00 in de Centrale Bibliotheek Koerdische Verhalen Boekenclub. Dat is onder leiding van de stichting Vulpes Kurdistanica. En het gaat over het boek De Zomers van Ronia Otman. Zaterdag 1 augustus om 2:00 Woordenvol Zuiderpark Theater. Dat is iets nieuws en een geweldige samenwerking wat mij betreft. Dus zaterdag 1 augustus om 2:00. Het heet Woordenvol in het Zuiderpark Theater. En dat wordt georganiseerd door Writers Unlimited. Samen met het Zwarte Schaap. Samen met Ik Spreek. En samen met Effe. Allerlei leuke organisaties vanuit Den Haag die dat samen doen. Wat kun je daar vinden? Workshops, talks, muziek en natuurlijk heel veel performances van poëzie en spoken word. Dan duiken we naar eind augustus, want zondag 30 augustus om 1:00 is het Woordenrijk terug op je radio. Op Den Haag FM natuurlijk. En Sascha Céline Verheij is dan niet alleen de gast, maar ook de samensteller en de presentator. Net zoals we vandaag een gast hebben als presentator. Ik heb leuke muziek voor je klaarstaan. Ines straks met Anna Sitek. Eerst een tekst van Lieke Marsman op muziek gezet door Janne Schra. Verloren woorden. MUZIEK

Ja, je hoorde Ines met Anna Sitek. Daarvoor Janne Schra, verloren woorden op tekst van Lieke Marsman is dat. Wat hebben we nog meer? Ja, ik heb wat leuke muziek uitgekozen die ook iets met poëzie te maken heeft. Boreale Wereld is een laatste track van Lev Avitan. Die ga je straks als tweede horen. En als eerste, Roast Beef heeft een nieuwe track. Die heet Binnensmonds.

0: Het woordenrijk. Poëzie in al haar verschijningsvormen. Den Haag FM.
1: Baby, laat me voorop stellen dat je me erg gelukkig hebt gemaakt. Jouw manier van liefhebben sluit naadloos aan bij mijn behoeften. Maar dit, tussen ons, moet stoppen na vandaag. Ik ben kind van de samenleving. En de samenleving heeft gesproken. Het zegt te verkeren in crisis. En onze interraciale relatie is olie op het vuur. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb ook spijt van ons vrije. Alle keren onveilige seks riskeerden wij het homeopathisch verdunnen van de boreale bevolking. Het exemplarisch blanke, waar jij onderdeel van bent, zo weet ik nu, dient koste wat het kost geconserveerd te worden. Voordat er niets meer van jullie overblijft. Ik weet dus niet zo goed wat je moet met mij. Mijn modderbloed is een aanslag in jouw aderen. Mocht het zover gekomen zijn dat we een vreemdeling ter aarde hadden gebracht. Het kind zou een misdaad zijn. Zulke misdaden zijn al in veelvoud begaan in mijn familie. Zo heb ik 2 zussen met een Nederlandse vader en beide een Antilliaanse vriend, waarvan ik 6 neefjes en nichtjes heb die nooit zullen thuishoren in dit straatbeeld. Want dit is Nieuw Jeruzalem. Gebouwd door een blanke god voor een blanke man en vanuit zijn rib voor de blanke vrouw. En jij en ik, schatje? Passen niet in deze exegese. Dus laat me gaan. Laat me gaan. Het vervloekte Kanaan is mij en mijn naaste toebedeeld als thuis. We dragen het brandmerk van de verworpenen der aarde. En na vandaag zal ik zonder tegenwicht terugkeren. En jou, lieve schat, wens ik veel succes. In deze verrotte samenleving.

Indrukwekkende track van Lev Avitan, Boreale Wereld. Daarvoor binnensmonds van Roastbeef. En de redactieruimte stroomt vol met gasten voor het volgende uur van het Woordrijk. En ik heb nog wat literair getinte tracks klaarstaan. Straks Omwegen van Gilles Boeuf. Hij was hier een paar weken geleden te gast om te praten over zijn muziekavonturen. Vanuit het dichterschap langzaam zijn weg gevindend als muzikant. Iemand die dat al tijden samenvoegt is Jaja. Ja, we hoorden hem er net al als muzikant bij een track van Luke Howie. Dit is een eigen track van hem van 2 jaar geleden. Slow down, Jaja.

sevka.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko.

0: Canada, die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Nu het Woordenrijk op jouw stadsradio.
2: Dit keer met gastpresentator Joris Hollaar op
3: Den Haag FM.
4: Ja, we zijn weer bij het tweede deel van Woordenrijk. Net hoorden we al Luc Howie-Dos het over zijn theatershow praten. En nu gaan we het hebben over het Inktvisfestival. En zometeen ook nog over de nieuwe bundel van Unwanted Words. En over BookTok met wat online boektips. Maar we beginnen met Marre en Kirsten.
5: Hallo.
4: Die helemaal uit Leiden hier naartoe zijn gekomen.
6: Leiden is dus heel dichtbij. En dat is onderdeel van wat we hier komen vertellen.
4: Ja, ja. 10 minuutjes met de trein.
6: 10 minuutjes
4: en,
6: maar.
4: Volgend weekend is er allemaal literairs te doen. Want de eerste dag, zaterdag, is Inktvisfestival.
6: Inktvisfestival, inderdaad. Dat is een samenwerking van een aantal verschillende kunstcollectieven in Leiden. Waaronder Podium Sleutelwoord, waar Marre bij hoort. Mijn podium Synoniem, waar we open mics en workshops organiseren. Storytelling platform Tell Me More en kunstcollectief Roem. Waar we allemaal de krachten bundelen om een mooie literaire dag neer te zetten. Vol met poëzie, spoken word, een boekinterview en een stuk van de auteur die uit haar boek gaat voorlezen. Muziek, bandjes, leuke creatieve activiteiten.
7: Eigenlijk dus alles wat je zou willen is gewoon ook in Leiden.
6: Zeker.
7: En het Inktvisfestival, dus 11 juli, is een hele dag. Vanaf 2 uur al kun je genieten van alles wat eigenlijk literair Leiden te bieden heeft. En het is vooral heel leuk omdat er ook een open mic is. En een van de dingen waar Kirsten en ik ons eigenlijk vooral over komen betogen vandaag is dat de kunstscene in Den Haag is fantastisch. En wij komen daar graag met liefde langs. Maar wij vragen ons altijd af, waar zijn alle Hagenezen als er iets leuks gebeurt in Leiden? En eigenlijk zou ik jullie allemaal van harte aanmoedigen om die 11 minuten, die 10 minuten de trein af en toe toch wel echt te nemen. Vooral omdat er heel veel leuks is.
4: En wie staan er op het festival? Zijn het bekende mensen uit Leiden? Of zijn er ook wat schrijvers die wij als Hagenezen misschien Hagenaren kunnen kennen?
6: Het is dus een. We hebben ons best gedaan om een mengelmoes van allebei te doen. Nieuwe, jonge Leidse artiesten of wat meer gevestigde Leidse artiesten. Maar ook wat mensen uit andere plekken in Nederland. Namen die je misschien wel zou kennen zijn bijvoorbeeld Amara van der Elst. Mm-hmm. Leonie Zijlstra. Wie komen er allemaal nog meer? Er komen allerlei mensen, dus het staat ook allemaal op onze Instagram aangekondigd.
4: En dat is Inktvis Festival?
6: Het Inktvis Festival op Instagram, inderdaad. Ja. Niet te missen.
7: En een van de dingen die dit evenement uniek maakt, denk ik. En dat sluit ook een beetje aan bij wat Podium Sleutelwoord is. Podium Sleutelwoord is een Leids woordkunstpodium. Mm-hmm. En een van de dingen waar wij heel erg voor pleiten is eigenlijk een gemixte line-up. Dus heel vaak heb je events waar allemaal al gevestigde namen uitgenodigd worden. En dat is fantastisch, want dan kun je die kunst echt ervaren. En de andere zijde daarvan zijn vaak open mics, die heel laagdrempelig zijn. En wat we met Podium Sleutelwoord proberen, is eigenlijk een gemixte line-up van bekende namen en mensen die het voor het eerst doen op het podium. Om op die manier eigenlijk een soort opstap te zijn. En Inktvis Festival past daar eigenlijk ook bij. Waarbij we nodigen de grote namen uit. Maar we nodigen ook jou, de bezoeker, uit. Om, mocht je hem willen deelnemen aan een van de workshops of een van de open mics, dat kan. Dus dat je dat die barrières tussen mensen die al heel gevestigd zijn en mensen die het voor het eerst doen, dat die iets minder aanwezig zijn. En dus ook dat je. Dat je kunt zeggen van, oh, ik heb met deze persoon op de line-up gestaan. En ook dat je het voor het eerst kan doen. Dat zou ik van harte aanbevelen. Inktvis Festival is superleuk. We hebben een levensgrote inktvis gebouwd. Je kunt je eigen inktvis bouwen. En het is dus echt een combinatie niet alleen van literatuur, maar ook van storytelling, spoken word, poëzie, muziek. En je mag zelf knutselen. Er zijn kunstinstallaties.
6: Ja. Leuke randactiviteiten zoals een boekenruil. Dus als je komt, neem vooral je boeken mee die je niet meer wil lezen, waar een ander misschien nog wel plezier van zal hebben. Maar inderdaad ook wat je zegt, die gemixte line-up en die springplank en die groeimogelijkheden, die zijn voor ons heel belangrijk. Dus mijn platform Synoniem, dat richt zich daar heel erg op dat je vanuit een open mic door kan groeien naar podiumgelegenheden. En we hebben dus ook 2 plekken gereserveerd gehouden op de line-up voor mensen die vorige week bij onze Synoniem open mic hebben meegedaan. En daar zijn dus ook 2 mensen uitgekomen die op die open mic hebben opgetreden. Eentje voor de tweede en de ander voor de derde keer op een podium hebben gestaan, voor een microfoon hebben gestaan, die dus volgende week op dat festival komen te staan. En dat vinden we super cool.
7: Ja, en ook dus Podium Sleutelwoord, die organiseert dus ook workshops en schrijfavonden. Dus dat is gewoon heel vrijblijvend. We gaan ergens zitten en je mag in 2 uur in stilte schrijven. En we zien heel erg dus die doorstroom van mensen die eerst naar een workshop komen en dan denken, oh, ik schrijf voor het eerst en ik vind hier mensen. En dan, de mensen die eerst, die komen 1 keer naar een workshop en daarna komen ze 1 keer op een podium. En daarna, je kunt echt zien dat dat die stapsgewijze samenwerking, ook tussen ons, dat heel leuk is om mensen echt te zien groeien op die manier.
4: Het creëert eigenlijk en inspiratie en zo ook wel iets nieuws.
7: Ja,
4: mooi. Ik ben wel ook benieuwd, Inktvis Festival, waarom Inktvis? Ik heb al een mooie poster gezien.
6: Ja, ik zal hem eventjes ophouden voor de camera, voor de mensen die
7: voor de
6: beelden meekijken.
7: Ja.
6: Het idee van Inktvis Festival is, we zijn een multidisciplinair festival. Dus het is niet alleen maar poëzie, het is ook spoken word als je dat als een andere tak beschouwt. Het is ook muziek, het is ook beeldende kunst. Dus we proberen zoveel mogelijk kunstdisciplines te betrekken binnen dit festival. En daar staan ze maar de tentakels van de Inktvis voor. Hmm. En een Inktvis biedt ons natuurlijk ook de inkt om mee te schrijven.
4: Ja.
6: Vandaar Inktvis Festival.
4: Mooie symboliek op verschillende wijzen en de samenwerking.
6: Ja, ook omdat het idee projecten van Inktvis Festival dus heel erg het verbindende is. Het verbinden van die verschillende disciplines. Het verbinden van mensen die springplank nodig hebben naar een meer gevestigde orde. Het verbinden van verschillende groepen uit Leiden. Dat we merken dat bijvoorbeeld Podium Sleutelwoord, maar ook Tell Me More, heel andere publieken trekken. Dat Tell Me More, omdat het Engelstalig is, veel van de internationale mensen trekt, of de expats in Leiden trekt. En dat Sleutelwoord dan toch net een andere populatie trekt. Yeah. En dat we denken, als we nou met z'n allen de krachten bundelen, dan komen die verschillende populaties ook bij elkaar, komt dat met elkaar in contact, met elkaar in verbinding. En dat maakt de stad toch ook weer een beetje mooier en rijker.
7: Ja, en we willen dus onze tentakelarmen dus ook zo ver uitspreiden dat er weer een paar mensen vanuit Den Haag mee kunnen nemen naar Leiden toe.
4: Ja.
7: En wij zitten dus met onze organisatie met z'n allen in dat inktvishoofd. En we hopen heel erg dat iedereen dat er een tentakel is voor iedereen.
4: Ja, maar dat gaat vast wel lukken voor
7: dat,
4: de mensen
7: dat die geloof
4: geïnteresseerd
7: ik ook.
4: Zijn. Ik begreep ook nog dat er een crowdfunding is.
6: Ja, dat klopt. Ja, we hebben vanuit die verschillende partijen al het een en ander aan subsidies. Maar het is een nieuw initiatief. Dus we zijn ook nog bezig met zeg maar de laatste restjesbegroting bij elkaar spijkeren. En daar bestaat dus een crowdfunding voor via Voor de Kunst. Die is te vinden ook via onze Instagram. Daar kun je een linkje vinden waar we allerlei leuke tegenprestaties hebben. Zodat je bijvoorbeeld een sticker met het logo. En het logo is echt super, super leuk. Ik ben zo'n fan van ons logo. of een tote bag met het logo. Of als je veel geld hebt liggen, dan mag je ook een speciaal voor jou uitgekozen ingelijst gedicht krijgen als tegenprestatie. Die crowdfunding die loopt uit mijn hoofd morgen af. En we zijn heel ver. We zijn de 80% voorbij. En dat is de grens voor de kunst. Dat je sowieso uitbetaald krijgt. Maar het helpt elk laatste restje, elk klein beetje helpt. Dus we zouden ook heel dankbaar zijn voor donaties.
4: Ja, ja mooi. Ja, want het is echt bijna hè, dat doel behaald. Dus dat
6: ja,
4: is wel mooi.
6: Bijna, bijna.
4: Mm-hmm. Ja. En jullie zijn zelf ook allebei dichters, naast dat jullie heel veel dingen organiseren.
6: Zeker.
7: Ja, klopt.
4: Kirsten, kan jij wat vertellen? Waar dicht jij over? Wat zijn onderwerpen die jij interessant vindt?
6: Onderwerpen die ik interessant vind, of wat ik leuk vind om te doen in poëzie, is dingen met elkaar laten snijden die je misschien niet zo snel met elkaar zou laten snijden. En heel erg persoonlijke verhalen laten snijden met soort universele ideeën en thema's. Ik vind het leuk om te spelen met thema's uit de astronomie. Dus ik heb bijvoorbeeld een gedicht over het terraformen van Mars, of een gedicht over hoe queer zijn een beetje is zoals Mercurius. En de baan van Mercurius ons idee van het zonnestelsel op zijn kop heeft gegooid. Dus over groot en klein bij elkaar brengen. Dat vind ik leuk om te doen in mijn poëzie.
4: En je hebt iets meegenomen voor ons?
6: Ja, ik heb iets meegenomen wat gaat. Nou ja, ik ga het verder niet introduceren, maar een gedichtje. En dat heet Verwoestijning. Drie eigenschappen van zand. Het glipt je door de vingers. De tijd verstrijkt ermee. En water loopt er steeds doorheen. Eigenlijk één eigenschap van zand. Het zijpelt, zijpelt, zijpelt. Vier eigenschappen van de wereld. Deze verandert, onvoorspelbaar, onophoudelijk. Deze zal niet ophouden te bestaan, hoeft niet gered te worden. Geeft niet om leefbaarheid, enkel om zichzelf. En verwoekert zonder te vergaan. Eén eigenschap van de mens. We hebben met onze ogen dichtgeleefd. En in onze dromen zandkastelen gebouwd. Droom verder, zoet mensje. Droom wilder, verwilderd. Voor wanneer al je dromen werkelijkheid worden gaan.
4: Mooi.
6: Yeah. Ja.
4: Kunnen we jou ook horen op het festival? Of in dit geval niet? Nu ben je de organisator.
6: Ik ben nu de organisator. Ik heb mezelf heel verstandig voorgenomen om mezelf niet al te veel, maar in ieder geval niet met poëzie op het podium te zetten. Ik host wel het middagprogramma. Dus ik sta wel op het podium. Je kan me daar in ieder geval zien. Maar ik heb wel al zoveel mensen gehad die me daarnaar hebben gevraagd, dat ik heb gezegd, nou, als jullie het op de dag zelf vaak genoeg aan me vragen, dan ga ik mezelf misschien wel opgeven voor de open mic tussendoor.
4: Oh ja, nou wie weet, als ze dan bij de open mic komen, dat we je horen.
6: Misschien wel.
4: Ja,
7: ja, mocht ik niet te druk bezig zijn met de vrijwilligers coördineren, dan kom ik zeker. Nou, misschien ga ik dan wel iets voordragen. Ja.
4: Ja, want wat zijn onderwerpen die jou interesseren? Want je hebt Poetry Circle ook dit seizoen gedaan.
7: Ja, ja, Joris en ik zijn beste vriendjes, dus dat is heel fijn. Ik schreef altijd heel veel over de natuur, maar ik heb geprobeerd mezelf dat af te leren. Iets wat ik heel interessant vind is de contrasten tussen stad en platteland. En ook hoe wij ons lichaam verhouden ten opzichte van anderen. En ik schrijf, ja, ik zou zeggen dat. Ik hou van klei en treurwilgen en morspits, dat soort gedichten.
4: Je hebt ook iets meegenomen?
7: Ja, zeker. En voordat ik het voordraag, wou ik nog even iets kort zeggen dat de dag na Inktvisfestival. Mocht je nou denken, dit gedicht, dit smaakt naar meer. Er is in Leiden op 12 juli is er iets dat heet het Werfpopfestival. En daar komen allemaal super vette artiesten, Library Card, Chef, et cetera, et cetera. En daartussendoor doen wij van Podium Sleutelwoord, ja. Joshua Snijders en Sandra Labruyère en ik. Wij dragen ook gedichten voor. Dus mocht je nou denken, Inktvisfestival lukt hem niet en mijn zondag is vrij, kom dan langs.
4: Dag,
6: of ik wil gewoon een vol literair weekend in Leiden. Exact. Naar Inktvis en
7: want
6: naar Werfpop.
7: Het literaire aanbod in Leiden is breed. Kom langs. Ja. Nu mijn gedicht. Het gaat over wat je achterlaat mocht je gaan. Dus het is geschreven als een overlijdensakte, zou ik zeggen. Maar mijn leven is nog rijk en vol en denk niet dat ik sterven wil. Wat ik achterlaat mocht ik gaan. Ik leg mijn lijf neer zoals alleen een fossiel daarop hopen kan. Mijn gespannen schouders en kromme rug leg ik terug in bed. Ik geef mijn ochtenden weer aan mijn avonden. Mijn favoriete liedjes geef ik terug aan de zangers ervan. En de halfvolle bierkrat in de schuur laat ik achter aan de bouwvakkers bij Café Het Laantje. Ik heb mijn werk uit handen gegeven. Ik geef mijn handen terug aan mijn vingers. Dag, TL-balk, gedachtes en alles wat ik denk te weten van de tweede taaldidactiek. Zal ik je verlaten, dan zal ik een ijzervlechtwerk wezen waar het beton is uitgegoten. Ik heb mijn ongewassen tupperware in de gootsteen laten staan. Er staat nog fruitsalade in de koelkast. Neem maar. Als ik aanspoel, zullen ze mij herkennen aan de moedervlek onder mijn rechteroksel, aan het litteken van de boomtak op mijn linkerborst, aan de restjes van de schaafwonden op mijn schouders dat ik opliep na het zoenen op een theaterweekend in de Arendshorst in Ommen. Aan de troep onder mijn nagels kun je alles zien wat ik heb aangeraakt. Mijn vrienden, familie, geliefdes ook, vaarwel, ik zal jullie missen. Aan S laat ik alle feestjes na die we samen zouden organiseren. Q krijgt er ook eentje, in ruil voor alle mental check en de fantasieverhalen. Mijn tuingereedschap is voor E en E, die mij het door de week uitslapen wakker lachen. L krijgt mijn platen, T, jij mag mijn inbox beheren en K, draag jij mijn pak maar. S en J, jullie moeten een nieuwe secretaris zoeken. C en R kunnen best zonder mij verder discussiëren over de staat van de wereldliteratuur. M krijgt mijn verf, pastelkrijt en drinkt die fles port maar leeg in het park. Mijn humor zal ik teruggeven aan mijn vader. Mama, jij krijgt al mijn gevoelens te lezen en een wandelweekend cadeau. Mijn vrije tijd is voor mijn broertje, want ik hoop dat hij alles krijgt. En ik zal al mijn liefdesbrieven terugsturen naar O. Als ik weg ben, dan heb ik je gekend. Al was het maar voor heel even. Maar al dit staat nog niet in mijn testament opgeschreven.
4: Mooi, dankjewel.
7: Dankjewel.
4: En dan gaan we door naar een volgend liedje. Nou, bedankt in ieder geval voor de uitnodiging om naar Leiden te komen. En dan gaan we door naar Willow the Whisperer. Oeh.

leven met de tijd die zich steeds verder sloeg. Van de warmte en de liefde van oude straat en bruine kroeg. Je bleef altijd die jongen met zijn arm tegen de muur van die warme Twentse kerk na het hete middaguur.

0: je pijn bent, zie ik je pijnen pas. Je wou van nu naar Sint-Brandaan, maar de tijd wou niet weer om. Nu je uit de tijd bent, kun je eindelijk andersom.
1: In Twente heet het ook, zeg je, als iemand dood is, dan zeg je hij is uit de tijd gekomen. Dat is hoe de tijd komt.

0: Ik kende deze track niet. Ik neem aan dat het over Willem Wilmink gaat.
1: Ja, ja, dit is Herman Vinkers over Willem Wilmink. Ja, hij heeft een heel aantal gedichten slechts liedjes uitgebracht bij een van zijn laatste shows. En deze ging over Willem Wilmink, inderdaad. Maar het is wel aanrader. Je kan op YouTube nog heel veel liedjes vinden. En ik ben stiekem wel een Herman Vinkers fan. Maar dat zijn meer mensen in het oosten. Misschien weet ik niet of ik dat hier aan het verkeerd is. Of Den Haag Herman Vinkers leuk.
0: Volgens mij zijn er hier ook genoeg liefhebbers,
1: ja,
0: hoor.
1: Okay, dus, gelukkig, ja.
0: Hey, ga verder met het programma. Wie heb je nu te gast?
1: Ja, ik heb Sammy te gast, Sammy Klaas. En we gaan het hebben over BookTok. Sammy is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En zij doet onderzoek naar BookTok. En zelf zit ik op BookTok. En we gaan eens over hebben, wat is dat überhaupt? En waar vind je de leukste boekentips? Ja, je hebt BookTok, Bookstagram, BookTube. Kun je eens uitleggen wat dat is?
2: Ja. zelf gebruik ik daarvoor de term online lezersgemeenschappen. Dus het zijn eigenlijk plekken op sociale media platforms. En BookTok is uiteraard op TikTok. Dus boeken en TikTok vormen we samen. BookTube is op YouTube. Bookstagram op Instagram. En ja, als ik zeg een plek op sociale media, dan is dat natuurlijk een niet een fysieke plek. Dus hoe kom je daar dan terecht? Want sociale media platforms, dat is gewoon een app. En opeens gaat het dan over boeken. Dus het is niet dat je als individu iemand volgt die over boeken gaat. Dat doe je wel ook. Maar het is meer dan dat. Het is echt een gemeenschap eigenlijk, online. En die vinden elkaar dan op die platforms als een soort plek, een virtuele plek. Door bijvoorbeeld te zoeken op hashtags, zoals op TikTok te zoeken op de hashtag BookTok. Of door allemaal mensen te volgen die ook over boeken praten. En uiteindelijk is er dan, kom je door het algoritme. Dus het soort alziende oog eigenlijk op sociale media platforms. Dat precies doorheeft wat voor content, dus foto's of video's, jij leuk vindt over wat voor dingen die gaan. En die zorgt ervoor dat je meer van dat te zien krijgt. Dus wanneer je veel video's kijkt over boeken bijvoorbeeld, kom je daar helemaal in terecht. Dus
1: Je creëert eigenlijk je eigen algoritme een beetje.
2: Ja.
1: En dan weet gewoon de app die je gebruikt dat jij die boekenfilmpjes wil zien. Die krijg je dan ook wel voorgeschoteld. En je kan er zelf natuurlijk ook over praten, over boeken. Dat doe ik. Ik geef heel veel boekentips. Maar er zijn dus heel veel mensen die dat online doen. En dat is eigenlijk ook wel, misschien heb je het wel eens gezien als je in een boekenwinkel bent, dan zijn er hele hoekjes met BookTok-boeken. En er worden hele eigen genres en dingen aangeraden. Kan je misschien iets vertellen over wat voor dingen populair zijn op BookTok? En misschien helemaal niet zo in de gewone wereld, noem ik het even, maar buiten BookTok zelf.
2: Ja, dus je ziet dat bepaalde genres heel populair zijn. Met name fantasy en romance. En ook de combinatie van de twee genres, dus romantasy.
1: Ja.
2: Waar fantasy en romance allebei heel belangrijk zijn voor het plot. En zeker romantasy is een genre dat wel echt door BookTok ook heel groot geworden is. Ook BookTok is natuurlijk op sociale media, dus het is internationaal. Ook veel Amerikaanse boekfluencers, influencers die over boeken en het zijn van de lezer praten, hebben het daarover. Dus zo is dat eigenlijk ook helemaal mee naar het literaire veld in Nederland gekomen eigenlijk. Dus dat zijn de voornaamste. Ook thrillers zijn heel populair. Mm. Maar bijvoorbeeld ook cozy fantasy, cozy romance. Dus heel knus, heel gezellig. Bijvoorbeeld over een koffiezaakje. Maar wat ook interessant is, want veel mensen denken van maar op TikTok, daar delen ze alleen maar van die fantasyboeken en dat lees ik allemaal niet. Nou, daar kunnen wij ook een uur over praten volgens mij. Over waarom je absoluut wel fantasyboeken moet lezen.
1: Ja.
2: Misschien dat nog komt, maar wat ik ook nog even... want we denken dus, romance en fantasy. Maar zeker sinds een jaar, anderhalf jaar, zie ik ook steeds meer boekfluencers ook zelf zeggen, goh, ik lees ook graag literaire fictie.
1: Ja.
2: Ik las alleen maar fantasy eerst en nu wil ik ook wel meer over karakterontwikkeling lezen. En lees ik literaire fictie, wat iets meer overeenkomt met wat je ook op niet-BookTok-tafels vindt in de boekenwinkel.
1: Het klopt wel dat de BookTok, de mensen die er al wat langer op zitten, die evalueren ook hun smaak. Maar je kan daar eigenlijk naar je eigen, wat jij nu al leest, zou je kunnen volgen. Dus inderdaad heel veel fantasy of romance boeken. Of je kan naar je eigen smaak eigenlijk je algoritme in die zin inrichten. Zelf geef ik heel veel Nederlandse boekentips. En ik zie inderdaad
2: Nederlandse fantasy, hè?
1: Ja, Nederlandse fantasy.
2: Mensen gaan fantasy lezen,
1: Nederlandse fantasy, ook wel literatuur. En je ziet een beetje dat Nederlands eigenlijk online niet zo heel populair is, maar dat er wel steeds meer mensen daar ook wel in de verdediging komen van je kan prima Nederlands lezen. Heb je enig idee waarom dat Engels zo populair is? Want de meeste Engelstalige boeken die populair zijn, zijn gewoon in Nederlands ook vertaald. Maar veel jongeren willen graag Engels lezen.
2: Ja, klopt. Ik denk ook, er zijn verschillende redenen voor, maar Wat dus ook binnen die online lezersgemeenschappen echt een grote rol speelt, is dus dat je ook veel Amerikaanse boekfluencers hebt. Die hebben gigantisch veel volgers, denk echt aan miljoenen. Dus wanneer je als Nederlandse lezer dat ziet, dan denk je, oh, ik wil dat ook lezen. En dan pak je dus wat zij lezen, dat is Engelstalig. Maar het klopt dat heel veel van die boeken ook naar het Nederlands vertaald zijn. Ja, dan heb je toch weer argumenten als ik wil het in de oorspronkelijke taal lezen. Of veel boeken die populair zijn bevatten ook veel expliciete seksscènes. En dat vinden veel lezers, geven ze aan, cringe. Ja. Om te lezen in het Nederlands en in de moedertaal. Of bij fantasyboeken zeggen ze ook wel eens, als ik over een fantasiewereld in mijn eigen taal lees, dan valt een stukje fantasie weg. Ja. Wat heel interessant is, want de wereld zelf is natuurlijk nog steeds een verbeelding. Maar wat jij ook zei, dat ze ook steeds meer literaire fictie gaan lezen, dus die ontwikkeling en leesvoorkeuren doormaken. Zo zie ik sinds een tijdje ook wel dat die lezers die eerst alleen maar Engels lazen, ook wel eens iets Nederlands erbij pakken. Nog steeds minimaal ten opzichte van het Engels. Maar ook daar zit wel een ontwikkeling in.
1: Ja, er komt toch steeds weer. En anders wordt het vertaald, boeken. Je hebt ook wel Nederlandse schrijvers die ineens in het Engels gaan schrijven, omdat ze weten dat er dan meer gelezen wordt. Maar de trend omgekeerd ook wel. Er wordt wel steeds meer Nederlands gelezen. En net als wij allemaal weten, zijn er prima goede Nederlandse schrijvers en dichters. En ik vroeg me af, dit is allemaal boeken, de proza. Is er ook poëzie online te vinden? Dus spreken mensen dat in of lezen mensen dat überhaupt?
2: Ja, ook wel. Jeroen Dera, een onderzoeker van de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft zelfs een heel onderzoek gedaan naar poëzie op TikTok. Dus in dat geval ging het om jonge lezers die zelf poëzie ook voordragen. Mm-hmm. Dat overlapt een beetje met BookTok, maar heet ook wel Poetry Talk. Mm-hmm. Dus het is ook weer een eigen niche eigenlijk binnen het algoritme.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook zeker wel boekfluencers die poëziebundels aanraden. Ik moet wel zeggen, echt wel heel veel minder dan proza. Bijvoorbeeld Paula Leest, een Nederlandse boekfluencer, deelt wel eens een poëziebundel tussendoor. Merel Logeman ook wel eens, maar minder. En wat ook opvallend is dat boekfluencers een heel groot deel van die video's is het beoordelen van wat je leest met sterren. Dus als je het heel goed vond, geef je het 5 sterren. Dat is de max, minimaal 1, maar eigenlijk geef je dan altijd 2. Als je het echt niks vond. Dus het beoordelen is belangrijk. Maar vaak zeggen ze dan bij poëzie daar geen sterren aan te geven. Omdat dat dan kennelijk toch anders voelt. En ze zeggen ook, aan non-fictie geef ik geen sterren, want dan voelt het alsof ik iemands leven beoordeel. Mm-hmm. Maar bij poëzie zie je eigenlijk hetzelfde. Dat is een interessante frictie.
1: Ja, want op zich kan je natuurlijk jouw leeservaring van poëzie wel beoordelen. Maar dat is hetzelfde als leeservaring natuurlijk bij een prozaboek. Het is wat jij ervan vindt. Het is natuurlijk niet heel objectief. Maar inderdaad, wat jij zei, het is een heel genre. Als je dichters online wil volgen, heb je zowel in het Engels als in het Nederlands best wel veel mensen die gewoon een soort spoken word, dichtkunst, voordragen in de camera of gewoon voorlezen. En een hele groep mensen die dat dus niet, die ga je niet op een podium ergens vinden. Die doet dat in de rust van hun huiskamer, slaapkamer waar ze zitten.
2: Het geeft ook een heel ander gevoel, hè? Om iemand zo vanuit, die er zit dan soms gewoon op bed, dat op te nemen. Dus het voelt ook heel intiem en alsof je in iemands persoonlijke ruimte zit. Dus het is ook interessant als je zo kijkt naar de materialiteit eigenlijk, van als je hetzelfde gedicht voordraagt op een podium of op een video vanuit je kamer bijvoorbeeld, wat dat dan doet met de ervaring van het performen, maar ook voor de ontvanger, hoe dat is ook wel.
1: Ja, het is heel interessant. Het komt anders over. Er wordt vaak ook nog wel gebruikt van muziek of een beetje dramatische filmhoek en zo. Ja. Dat is eigenlijk best populair, wat je misschien niet heel erg zou verwachten als je kijkt naar hoe poëzie in het algemeen in Nederland is. Hoeveel mensen daarna aan een podium komen. Er zitten geen duizenden mensen in de zaal, maar je kan best wel op TikTok een filmpje tegenkomen van iemand, ook in het Nederlands, die gewoon tienduizenden views heeft, omdat ze in een slaapkamer de gedicht voordraagt. Dat heel indrukwekkend is. En vaak wel echt persoonlijke ervaringen van mensen die andere mensen dan raken op hun emotie.
2: Ja, en dat is tof, want dan kan je dus in de reacties op die video's kan je dan dus ook zien hoe de anderen het ervaren. En dan kan je dus ook de reacties van die luisteraars op dat gedicht horen lezen.
1: Ja, er wordt meteen gedeeld. En je ziet wel dat veel mensen echt wel vallen voor de emotie die er wordt gedaan. Of dat mensen het herkenbaar vinden. Of heel mooi geschreven. En dan kom je er eigenlijk achter dat best wel ook jonge mensen poëzie leuk vinden. Maar het wordt gewoon op een andere manier aan hun gepresenteerd. En in dit geval op TikTok met een korte spanningsboog. Maar dan weten ze er wel bij te blijven hangen. En zijn er, het is nu zomer, er gaan steeds meer mensen lezen. Zijn er specifieke boeken die nu populair zijn op TikTok of Bookstagram, waar je denkt, dat mag het grote andere publiek dat daar niet op zit ook lezen?
2: Ik vind het wel leuk om een romance te tippen. Mm-hmm. Want dat is een van die genres waar niet iedereen dezelfde waardering over heeft. Nou is dat natuurlijk bij alle genres. Maar romance wordt nogal eens neerbuigend over gesproken. Mm-hmm. Maar online is dat een heel populair genre. En ja, veel lezers die zich binnen die online lezersgemeenschappen bevinden zeggen, nou, in de zomer heb ik heel veel zin om een romance te lezen. Dus in de herfst lees ik veel liever fantasy en thrillers. Maar in de zomer een romance. Dus ik dacht, ik geef een romance zomerse boekentip mee. Een boek dat momenteel heel populair is online is van Birdie Shea. Zij is Belgisch, woont nu in Nederland voor studie. En heeft een boek geschreven, een young adult romance, queer romance. Speelt zich af op een volleybalkamp. De Nederlandse titel is Buiten de Lijnen. Mm-hmm. En de Engelstalige is Smash or Pass. Dus die is momenteel populair. Die is ook vorige maand uitgekomen. Zelf heb ik pas met mijn moeder op vakantie een buddy read gedaan. Ze hebben tegelijkertijd hetzelfde boek gelezen. Focus op mij van Bota Lisa. Oh, ja. Ook van Nederlandse bodem. Toevallig ook een queer romance. Niet young adult. Ik was daar ontzettend van onder de indruk. Het ligt een beetje uit mijn comfortzone. Ook uit mijn moeders comfortzone. Maar we waren allebei echt... Ik vond het heel indrukwekkend.
1: Ja, ik vond het ook wel een leuk boek. Ook niet helemaal wat ik normaal lees. Maar dat gaat eigenlijk over een band die aan het toeren is. Ja. En een fotografe die daarbij komt. En nou ja, verliefd wordt op iemand van de band. En er wordt eigenlijk op een hele natuurlijke manier eigenlijk queer representatie gedaan. Het gaat helemaal niet over iemand die uit de kast komt. Of over allemaal worstelingen.
2: Nee, het is heel natuurlijk queer joy.
1: Ja, waar we het net eigenlijk over hadden. Dat vaak die worsteling beschreven wordt, is daar gewoon, dit is vanzelfsprekend. Je leest gewoon over liefde, maakt niet uit, geslacht, wat dan ook. En,
2: En doordat het dus een band is die op tour is, is het ook heel tof dat het echt even een andere wereld is waar je in kan duiken. Tenminste, ik tour niet met een band en ik denk veel mensen niet. Dus dat is eigenlijk wat een fantasyboek heel fijn is, is er, doordat dit een situatie die ik niet ken, heb ik hier een beetje hetzelfde effect van even in een andere wereld duiken.
1: Ja, het is niet iets waar je zelf heel erg inleeft. Het staat echt wat verder van je af. Tenzij je zelf in een band zit en toert. Maar dat is wel leuk.
2: Ja, ik vind het ook tof, want er wordt vaak ook over romance boeken gezegd, nou ja, prima als je dat tussendoor wil lezen, maar bijvoorbeeld voor school, hè, leerlingen, daar gaan we even naar iets anders doen. Ja. Maar op school mogen ze geen romance lezen, wordt er wel eens gezegd. Maar dit vind ik echt een ultiem voorbeeld van een boek dat daar heel geschikt voor is. Want er zitten zoveel thema's in die je eigenlijk heel mooi kan bespreken.
1: Ja, dat is echt wel mooi om gewoon te lezen. Vooral wat jongere doelgroep, denk ik. Is er ook nog een beetje meer literair boek dat voorbij komt? Of is dat toch eigenlijk niet zo populair?
2: Ja, het is ook heel populair. Er zijn heel veel literaire boeken.
1: Je mag er een paar noemen, hoor. We hebben nog tijd.
2: Colony is heel populair. Mm-hmm. Van Karen... Moet ik even op mijn briefje kijken. Ik heb auteursnaam opgeschreven.
1: Even spieken. Ja, het zijn zoveel boeken wat voorbij komt.
2: Colony is van Annika Norlin, een Zweedse auteur. Mm-hmm. Ook Scandinavische auteur is Fredrik Beckman. Populairste boek is denk ik My Friends. En speelt zich ook af bij een meer in de zomer. Dus ook perfect voor nu. En wat ik ook wel een leuke tip vind is The Correspondent van Virginie Evans.
1: Yeah.
2: Daarin schrijven personages brieven aan elkaar. En twee Nederlandse boekfluencers die heel veel volgers hebben, hebben allebei dat boek gelezen. Mm-hmm. En zijn naar aanleiding van dat boek elkaar brieven gaan versturen.
1: Okay.
2: Dus dat vind ik ook wel een heel mooi idee voor de zomer.
1: Ja. Yeah.
2: En als we het hebben over Nederlandstalige literatuur, komt Brechtje Hofstede wel eens voorbij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Drift of Oersoep. En dat is met name omdat er nu een trend is, een soort subgenre. Dat heet Weird Girl Fiction.
1: Ja.
2: Ken je dat?
1: Ja, nou ja. Of Messy Girl Fiction.
2: Messy Girl, ook. Die is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar beide namen komen voor. Dus eigenlijk over een vrouw die een beetje worstelt met de maatschappelijke normen en een beetje daar een soort obsessief of boos of een beetje gek wordt. En dat je dat als lezer echt denkt van, wat lees ik nu? Maar het is heel interessant, taboe doorbrekend ook, een beetje verkennend. Het is Brechtje Hofstede.
1: Ja, en ik denk dat dat een genre is eigenlijk waar wij Nederlanders wel goed in zijn. Want ik heb toch de laatste tijd best wel veel boeken gelezen waar vrouwen de hoofdrol in hebben die ogenschijnlijk hun leven op orde hebben. Maar ondertussen, als je het leest, dat je denkt, wat gebeurt er allemaal in dat hoofd? En eigenlijk is het leven helemaal niet zo op.
2: Wat voor boek heb jij dan gelezen die hier binnen past?
1: Bijvoorbeeld Heremietdagen van Janaika Zomer, die volgens mij ook naar het Inktvisfestival komt. Over een vrouw die die een minnaar heeft. Die heeft gewoon een relatie en een gezin. En ze heeft een minnaar en die minnaar die overlijdt. Dus ze gaat, en dat moet ze verwerken, maar wel in het geheim. Want die man weet niet dat zij een relatie heeft. Dus dat lijkt ook ogenschijnlijk heel goed te gaan. Maar helemaal niet. Of iets heel anders is Hardop Lachen van Malou Holthuizen, volgens mij. Ik weet de achternaam niet zeker. Maar het gaat over iemand die een heel trauma moet verwerken. En die gaat steeds naar de psycholoog. Maar je ziet er gewoon een leven. En dan dat trauma verwerken, waar je ook steeds meer achterkomt wat dat is. Maar ja, ik denk dat ik een Nederlands tiplijstje moet maken voor Messy Girl Fiction. Want er is echt wel veel, veel worstelingen van de vrouw die eigenlijk een perfect leven lijkt.
2: Nadia de Vries wordt ook wel eens genoemd. Ik ben benieuwd, ik weet niet of daar nog tijd voor is, maar want we hebben het nu over dat het met vrouwen is. Maar ken je het misschien ook, een soort weird man fiction of weird boy fiction?
1: Nou, niet...
0: Zijn niet alle boys weird?
2: Fijn dat jij het zegt. Nee.
1: Dat misschien sowieso... Ja, ik weet het niet. Nou, ik moet nu denken aan het boek van Herman Koch. Dat nu...
2: Het diner.
1: Nee.
2: Want die wordt
1: de nieuwe, die heb ik eerder hier getipt. Hoe moet ik... Ik ben even de naam kwijt. Overbodige. Dat gaat over het oude man dan wel. Oud stel.
2: Die kunnen ook gek zijn.
1: Ja, dat op reis gaat. En nou, er gebeurt iets. En zij hebben allemaal gewoon een normaal leven. Maar er gebeurt iets ergs. En dat moeten ze gaan oplossen. En je zit in de hoofdpersoon. Is eigenlijk best wel een vervelende man. Meestal leef je mee met de hoofdpersoon. Maar deze man denk je echt... Wat denkt hij allemaal? En wat raar. En dan kom je er ook wel achter dat iemand met een heel net leven en statuur eigenlijk best wel... heel onsympathiek is en rare dingen denkt. En toch leef je ook nog met hem mee. Het is wel een rare vibe wat dat betreft.
2: Interessant.
1: Ja. Ja. Je mag nog één korte boekentip geven als je er nog eentje hebt.
2: Yesteryear van Caro Claire Burke. De hype van het moment over een threadwife die opeens in het jaar 1855 lijkt te belanden. En is het leven van een threadwife dan ook nog wel zo leuk?
1: Ja, dat wordt overal gelezen. En het is in het Engels, maar het komt deze zomer volgens mij ook in het Nederlands uit. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar hoe vaker je iets voorbij ziet komen, hoe nieuwsgierig je natuurlijk.
2: En de meningen zijn gigantisch verdeeld.
1: Ja.
2: Dus het is leuk om te ontdekken wat je er zelf van vindt.
1: Ja, nou ja, in ieder geval genoeg boekentips. Als je denkt deze zomer, wat moet ik lezen, kan je online heel veel vinden. En dan was dit de laatste aflevering van Woordenrijk voor de zomerstop.
0: Dat klopt, Joris. En dank voor het vullen van deze prachtige uitzending. En ook dank aan Luc Howie, aan Mara Kirsten en Louis en natuurlijk Sammy als gasten. Inderdaad, wij stoppen even met de zomer. Vind ons terug op het Woordenrijk, op Instagram bijvoorbeeld. Daar posten we nog wel allerlei dingen. De agenda bijvoorbeeld, die ik eerder voorlas. En wij zijn 30 augustus pas weer terug. Dus je moet het even zonder ons doen. In die tussentijd hoor je fijne muziek hier op de zender. Straks na tweeën is Jeroen Bijl er voor het eerst met Zomerradio. Dat is een zomersprogramma wat altijd in plaats van de sport komt. Ik juich, want ik ben blij dat Jeroen Bijl ons weer meeneemt naar de leuke vakantielanden met allemaal weetjes en fijne muziek. Joris, dankjewel voor het presenteren. En we gaan eruit met muziek van Sam Jansen. Ik juich, want ik ben blij dat Jeroen Bijl ons weer meeneemt naar de leuke vakantielanden met allemaal weetjes en fijne muziek. Joris, dankjewel voor het presenteren. En we gaan eruit met muziek van Sam Jansen. Ja?

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos

0: die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michem, Jari Vlak, Dani van Loenen en twee keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Dankjewel, Jolanda. En ja, je weet hè, juni, dan valt hij op de mat. Zo'n mooie brief, heel veel postzegels erop. Geschept papier, ik denk handgeschept zelfs. En daar staat het volgende te lezen hier op de burelen van Den Haag FM. Beste Jeroen, ik schrijf je deze brief namens alle radio's in Den Haag en omstreken. Niemand heeft er aandacht voor, maar die radio's zijn uitgeput. Ze zenden dag in, dag uit, Maar van popmuziek tot slagers, klassiek tot happy hardcore. Gans het wereldleed sijpelt door hun speakers. De sportuitslagen, beurskoersen, waterstanden. Maar die radio die vraagt niet veel. Hè. Het is en blijft immers permanent uitzendwerk. Als belangenbehartiger van de Radio Den Haag heb ik als eter een verzoek. Kunnen die radiotoestellen ook eens een keer een beetje vrije tijd krijgen? He, die radio's die willen er ook wel eens op de stand-by stand staan, terwijl iedereen er tijdens de zomermaanden toch op uittrekt. Ze willen hun antennes ontspannen, hun frequenties wat rust geven en het volume even wat terugschroeven. Valt dat te regelen, denk je? En dan staat er in zwierige letters onder die brief, ligt hier voor me. Vriendelijke groet namens de AM, de middengolf en de FM-banden. De Eter. Ha, maar natuurlijk kan dat.
2: Nu, Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
1: We zijn er weer. Estamos de vuelta. Buenos días.
3: Iberian Airways flight 268 to Barcelona is now ready for boarding. Will all passengers for this flight proceed to gate 42?

In stijl zouden we deze plaat moeten afkondigen als Los Chicos de Verano. Dit is helemaal geen Spaans, joh. Wat is dit? Ja, als je zo'n nieuw seizoen aftrapt, ja, dan is er eigenlijk maar één plaat die daarvoor in aanmerking komt, hè. Don Henley, hij werd beroemd met de Eagles, totdat die in 1980 uit elkaar gingen. Solo kon hij er ook wat van. Boys of Summer trapte de nieuwe editie af van Haagse Zomerradio, jaargang 5, aflevering 1, een eerste lustrum. En voor mij een eer om de komende 2 maanden als muzikale reisleider te fungeren. Extra lang dit jaar, want in plaats van 8 afleveringen, maar liefst 9, een extra land hebben we toegevoegd, Denemarken. In totaal maar liefst 18 uur radio reisplezier. Dit is sinds 2021 jouw virtuele reisoplossing. Haagse Zomerradio. Een rondreis door de grote Europese vakantielanden. De blik gericht naar buiten, uit het raam, de wereld om ons heen. Spanje, Frankrijk, Denemarken, Duitsland. En de eindstreep ligt dit jaar in Italië. Summertime.

0: Dit is Haagse Zomerradio.
1: Ja, de oplettende luisteraar heeft het al opgemerkt. Zojuist, meteen al. Dit jaar doen we dezelfde ronde als vorig jaar, maar dan precies de omgekeerde richting. Ja, vorig jaar gingen we tegen de klok in door Europa. Dit jaar met de klok mee. Mensen van het Woordenrijk trouwens, laatste uitzending zojuist voor de zomerstop. Dit programma vult zomerstops graag op, dat weet je. Dankjewel. En ik hoorde jullie over Leiden, dat Den Haag, mensen in Den Haag dat al ver vinden. Nou, doe de riemen maar vast hoor, want dit programma is de overtreffende trap. 11 minuten met de trein naar Leiden. Wij gaan veel verder deze zomer. De rechtstreekse staalverbinding is vandaag niets minder dan een conexión con el corazón. Een verbinding met je hart. Het is een culinair muzikaal hart wel te verstaan. Ik voer je mee naar het land van tapas en tango. Deze zender straalt vandaag niet geel en groen zoals normaal, maar de kleuren zijn omgedoopt naar geel en rood. Van Barcelona tot aan Bilbao en wij serveren alles wat ligt tussen Gorrito en Cerveza. Dit programma scheept je in, het neemt je mee. We razen met onbegrensde snelheid over de snelweg van het sentiment. Langs de vluchtstrook van de vergetelheid. Met niets dan klimaatneutrale muzikale brandstof. Reis van seconde tot seconde. Vivo minuto al minuto. Pluk de dag. Carpe diem. Es la única verdad.

Volledig Spaans vanmiddag. Barij hoorde je met Mas Besos. En daarvoor zat Fangoria met Momentismo Absoluto. Welkom. Bienvenidos in Radio de Verano, Haagse zomerradio. Omdat hier radio er tenslotte ook wel eens uit wil. Tot aan 4 uur schotel ik je voor. Een gerecht van volledig Spaanstalige muziek. Nou, af en toe dan pakken we even nog een beetje wat anders mee. Er zit zelfs een crossover, zoals het dan in vakterm heet, tussen Duits en Spaans in dit programma. Dus hou je vast. Halt die vest. Spanje, daar zijn we. Daar beginnen we de radiozomerreis van dit jaar. Het 5e seizoen alweer. Men vond het kennelijk leuk, dus ik mocht terug. Nou, leuk is dat toch. Wat kun je verwachten in dit programma? Heel veel feitjes over Spanje uiteraard. Het Spaanse nieuws komt voorbij. Zo dadelijk nieuws over, ja, dat is elke zomer weer schering en inslag. Hittegolven, hittebranden wou ik zeggen, zonnebrand op. Hittegolven in Zuid-Europa, ook in Spanje, bosbranden. Nou, daar kijken we even kort naar. Nieuws over het vraagteken in Spanje. Heel belangrijk nieuws. In het onderwijs gaat dat richting kantelonderwijs. Nou, als je wil weten hoe dat zit, moet je vooral blijven luisteren. Zo dadelijk om 2:30 het eerste blokje Spaans nieuws. En heel veel Spaanse muziek, zoals gezegd. De top 5 uit Spanje. Daar draaien we deze week de nummer 5 en 4 van. Volgende week hoor je 3, 2 en 1. Aan het eind van elk uur het coverhoekje. Want ja, er zijn heel veel platen in het Spaans die eigenlijk uit een andere taal stammen. En we hebben ook 2 platen zelfs die in alle 4 de grote talen van dit jaar zijn gevonden. Hoor je allemaal meer over aan het eind van het programma in het coverhoekje. Dat is eigenlijk het leukste onderdeel van dit programma. Daar doen we het voor. Welkom dus bij Haagse Zomerradio. 5e editie. Een lustrum vieren we dit jaar. En daarom mochten we ook 1 land extra toevoegen. Maar dat pas over een paar weken. Plaatje nog achter blijven hangen van 2023 aflevering. Rauw Alejandro, baby. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.

Ik zag de verwarring in je ogen. Van San Martin. Ja, aan het begin van die plaat. Ik zag je kijken. Dit is geen Spaans, dat is Duits. Nee, dat klopt, maar dit was die crossover, hè? Luis Fonsi en Helene Fischer met Vamos al Marte. En stond zij ineens vorige week toch in Nederland, hè? In het Gelredoom, Helene Fischer. In de Duitsstalige aflevering, dat duurt nog weken, hoor, want ze zijn pas net vertrokken, hoor je meer van Helene Fischer, kan ik je alvast verklappen. Haagse Zomerradio, daar luister je naar op Den Haag FM. Met zo dadelijk het Spaanse nieuws, dus over dat vraagteken, belangrijk nieuws. En er komt zojuist nog belangrijk sportnieuws met een Spaans tintje binnenrollen. Dus dit programma is actueler dan ooit. In deze hele zomer neemt dit programma je mee over de Spaanse autowegen, de autostrade momenteel. Zo dadelijk dus het nieuws van 2:30, Spaans nieuws. Eerst Jaap Reesema en Sarita Lorena.

0: dagen vertragen tot ze stoppen met stilstaan. Dat zijn zinnen die alleen Bluff kan schrijven. Fantastisch. Maar dit was niet Bluff, dat hoorde je goed. Het kwam uit de beste zangers van een paar jaar geleden. Titel is nog ongewijzigd. Dat was gewoon Holiday in Spain.
1: Dit is Haagse Zomerradio. Buitenlands nieuws.
0: We beginnen met weernieuws. De Spaanse weerdienst AMET waarschuwt voor extreme hitte vanaf vandaag. Met kans op een nieuwe hittegolf en fors verhoogd brandgevaar. 9 Spaanse regio's krijgen dit weekend al te maken met waarschuwingen. De Agencia Estatal de Meteorologica meldt dat een hete en droge luchtmassa vanaf zondag het hele Spaanse vasteland en de Balearen raakt. De temperatuurstijging die begint al dit weekend. Vrijdag en zaterdag liepen de waarden op in het noorden. Met name in het westen van Galicië, waar gisteren al 36 tot 39 graden op het programma stond. Ook het Baskeland wordt speciaal vermeld vanwege de hoge temperaturen. Het echte hoogtepunt, dat volgt vandaag en dan ook morgen maandag, wanneer grote delen van het land 36 tot 38 graden noteren en de valleien van de Miño en de Ebro zelfs richting de 40 graden gaan. Zojuist binnengekomen, Denzel Dumfries heeft internationale zondag vandaag definitief ingeruild voor Real Madrid. De Oranje International mocht door een clausule in zijn contract voor zo'n 20 miljoen euro vertrekken. De transfer hing al weken in de lucht, maar Dumfries die wilde de overstap niet bevestigen tijdens het WK met Oranje. De 30-jarige vleugelverdediger lag nog voor 2 jaar vast in Milaan. Hij heeft een 4-jarig contract getekend in Madrid. Nederlandse toeristen aan de Spaanse Costa Brava waren deze week getuigen van groeiende bosbranden. De lucht was gevuld met een oranje gloed volgens ooggetuigen. Er was onder andere een grote natuurbrand rondom het dorp Calonge. Eerder deze week brak de brand uit bij de Spaanse noordoostkust. Het vuur kon zich door de wind en droogte al snel uitbreiden en nieuwe brandhaarden veroorzaken. Inmiddels gaat het om een gebied van zo'n 2400 hectare waarbij een boerderij en een huis zijn afgebrand. Zo schrijft de krant El País. Daar zijn geen mensen bij gewond geraakt. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, waaronder ook helikopters. Volgens de brandweer is 70% van de rechterflank van de brand onder controle, maar zuidelijke winden kunnen het vuur weer doen oplaaien. De Catalaanse autoriteiten hebben opgeroepen om niet naar de streek te gaan, dus check dat voordat je afreist. Natuurbranden komen vaker voor in Spanje. Vorig jaar werd bijna 400.000 hectare land verwoest. Dat was het hoogste cijfer dat ooit voor Spanje werd geregistreerd. Dan nieuws over dat vraagteken. Spanje, de Spaanse regering wel te verstaan, heeft besloten om het omgekeerde vraagteken vanaf volgend jaar af te schaffen. Dat komt rechtop te staan. Daarmee komt een eind aan een periode van ruim 300 jaar waarin Spaanse zinnen al bij het eerste teken verklapten hoe ze zouden aflopen als het een vraag betrof. De maatregel is bedoeld om het verschil met andere Europese talen te verkleinen. Overal in Europa is het namelijk gebruikelijk dat bij een vragende zin het vraagteken aan het eind van de zin staat. Er komt een overgangsperiode. In 2027 worden alle omgekeerde leestekens eerst een jaar lang onder een hoek van 45 graden geplaatst. En dan in 2028, echt waar, komen ze volledig rechtop te staan. Scholen in Spanje die starten direct met dit zogenoemde kantelonderwijs. Dan wat temperaturen in Spanje. In Alicante is het 34 graden, Barcelona 34 graden, Malaga 31 graden en in Sevilla maar liefst 41 graden.
2: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse stadsradio. 100%
1: Haag. Deze zomer Haagse zomerradio met Jeroen Bijl. Den Haag.

El Vara Soler. Ja, dat klinkt zelfs zonnig. Het heet ook El Mismo Sol. En dat betekent zoveel als dezelfde zon. Waaronder wij allemaal leven, verbranden of levend verbranden. Haagse Zomerradio, de vijfde jaargang alweer. Eerste aflevering. We zijn pas net vertrokken. Alles voelt nog vers. Weet je, alles is nog schoon. Riemen vast. We zetten koers richting Spanje. En dan over een week of drie komen we uit in Frankrijk. En dan gaan we zo heel Europa door. Richting het eind van dit uur hoor je het coverhoekje. Daar kijk ik nou al naar uit. Want er zitten een paar leuke koffers tussen, joh. Ja, dat is het hoogtepunt van dit programma.

0: op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Wat heb je nu in je hand, José?
2: Unas papas y unas paqueras para puras papillas.
1: Een appel.

0: Oh, lekker. Puedes contar conmigo. Kun je met me meegaan? En het heeft een beetje een Nederlandse tint nog, dit plaatje. Nou, hoor mij onerbiedig. Deze track, deze band. La Oreja de Van Gogh heette ze. Dus het oor van Van Gogh. Ja, je moet maar een naam bedenken. Ze toeren door Spanje, want ze zijn daar heel beroemd en heel groot al sinds, nou, decennia zou ik zeggen. 10 juli staan ze in Gijón, zijn nog kaarten voor. 31 juli in Donostia, zijn ook nog kaarten voor. En dan de 1 augustus ook nog in Donostia. En dan Santander, Valladolid, Valencia. Ze gaan het hele land door, joh. La Oreja de Van Gogh, onthoud die band, onthoud die naam als je Spaanse muziek leuk vindt. Wat hoor je niet in dit programma?
1: Tras aan de Costa del Sol, tingelingeling.
0: Nee, die konden we niet doen. Wat hoor je nog meer niet voorbij komen? Zangeres van de naam, dus ga je niet horen. Is er nog meer niet? Oh, er is nog veel meer niet. Oh, wel lekker. Allemaal. Oh, mag niet meezingen. Hoor je ook niet voorbij komen? Is een beetje te oud, maar onderweg naar het coverhoekje. Hoor je wel, de grootste sterren van dit moment. Popgeweld, dendert door je speakers. Hier zijn Ricky Martin en J-Lo.

Sissy. Doet je ergens aan denken? Girls just wanna have fun. Mensen toch. In Spaans is het iets vrijelijk vertaald naar las chicas quieren jugar. De meisjes die willen gewoon spelen. Wat dat dan ook allemaal mag betekenen. Haagse Zomerradio, we zijn rechtstreeks beland. Dat was duidelijk in het coverhoekje. Want dit was natuurlijk origineel van Cyndi Lauper. Moest er even opkomen. Girls Just Wanna Have Fun. Ja, en er is dus één plaat. Nee, er zijn twee platen. Nou, misschien zijn er zelfs wel drie platen. Nou. Er zijn een paar platen die in alle grote talen beschikbaar zijn. Dat is een zoektocht geweest waar onze muziekredactie al 4 jaar aan gespendeerd heeft. En we hebben een paar platen nu compleet. Dat heet de zogenoemde cover bingo. Kun je dus niet voor bellen, kun je hier niet aan meedoen, is geen spel. Het is gewoon voor ons dat we alle grote talen in die plaat hebben gevonden. Dus Spaans, Frans, Duits, Italiaans. En ja, daar hoor je nu één van die covers van. En dat gaat dan allemaal om deze plaat. Ho, ho, Frans.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Den Haag FM.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van

0: Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en twee keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Nu Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
2: Tot aan 4 uur, dwars door Spanje. We zijn vertrokken.

0: Lekker zeg, Nebulosa hoorde je en Tsora Tsora.
1: Het is de zomerradio.
0: Ah, ja, ze zijn ongeveer even oud, ze hebben mijn leeftijd. Omdat zij zelfs nog ouder. Ja, aan een dame vraag je niet hoe oud ze is. Je hoorde Maria Bas samen met Mark da Sousa. Die is dan dus uit mijn jaar. En zij vormen samen het electropop duo Nebulosa. En in 2024 wonnen ze het Benidorm Fest van dat jaar. Met dit nummer, Tsora. Dus ja, je kunt op iets latere leeftijd nog steeds een prima carrière in de popmuziek maken. Hey, er is toekomst voor mij. Welkom terug, bienvenidos. Haagse Zomerradio in dat land met 49 miljoen inwoners. Dat land dat net als Nederland een constitutionele monarchie kent als staatsinrichting. En Spanjaarden, als we het toch over leeftijden hebben, die worden oud. Gemiddeld 85 jaar voor vrouwen en 79 jaar voor mannen. Zou dat met dat mediterrane dieet te maken hebben?
2: Ja.
0: Beetje olijfolie, beetje vis. Kava, een beetje kava. Vino, ja prima, kan er allemaal bij. Wij toeren door Spanje in deze eerste aflevering van Haagse Zomerradio. Deze week Spanje, volgende week ook Spanje. En daarna steken wij de Pyreneeën over en belanden we in La Douce France. En dan gaan we zo heel Europa door deze zomer. Zolang de rozen bloeien is Haagse Zomerradio bij je. Nu plaatje uit 2025. Je hoort Rels B. En tu vas sin

Zo heet het Super Estrella. Ik denk superster dat het dat betekent. Aitana hoorde je in Haagse Zomerradio, de vijfde jubileum Lustrum editie. Leuk dat je luistert, leuk dat je ingescheept bent. Alle riemen kunnen vast. Wij reizen door het Spaanse land. Zo dadelijk het nieuws van 3:30. Wat kun je daarin verwachten? Oh, nieuws over spontaan optreden van François Pieters op het Spaanse strand. En we staan even stil bij het pensioen van Leo van het gelijknamige koffiehuis. Want dat kun je natuurlijk als Den Haag FM niet onvernoemd laten. En als we dan toch in de dranksferen zitten. Spanjaarden drinken minder bier. Hoor je zo dadelijk allemaal meer over. Eerst Little Kila en Thiago, Los del Espacio.

rechtstreeks uit dat land met 49 miljoen inwoners en 8000 kilometer kustlijn Spanje. Je hoorde Diego Moreno en Bella Ciao. Het zou zomaar kunnen dat dat nummer, maar dan in het Italiaans, ook in de Italiaanse uitzending te horen zal zijn. Maar die ligt nog ver weg, want deze zomerreis is pas net van start gegaan. En de eindstreep, de meet, die ligt dit jaar in Italië. Vorig jaar starten we daar. Dus we doen eigenlijk hetzelfde rondje, maar dan precies andersom. Zo dadelijk het nieuws van 3:30 met nieuws over de Spaanse bierprijzen en een spontaan optreden van Hagenaar Hagenees François Pieters. Dat hoor je allemaal zo dadelijk in het nieuws van 3:30.

0: muziekredactie van dit station, de NAKFM. Hoewel, bij dit soort platen bedenk ik me toch dat we die redactievergaderingen iets beter moeten voorbereiden, jongens. Het enige Spaanse aan deze plaat is de titel, Fiesta. Ik bedoel, ik hoor niks. Ik hoor een fluit. Het is zomers, dat is zeker zo. Dus raampjes open en volume op 10, hè, met The Sun Club. En daarvoor zat Juan Magan met Crossfire. En Bailando brengt de tijd. Nou ja, het is een Zwitsers uurwerk, dit Spaanse programma. Het is precies 3:30.
1: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
0: Het is een vak, hè. Spanjaarden dronken vorig jaar 4,4% minder bier per persoon dan in 2024. De brancheorganisatie Cerveceros de España wijt de daling aan inflatie en aan een verschuivend uitgaanspatroon. Het gemiddeld bierverbruik zakte naar 50,5 liter per Spanjaard per jaar. En daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich onverminderd voort. Volgens brouwers spelen twee dingen tegelijk mee. Mensen letten scherper op hun uitgaven door de aanhoudende inflatie en het uitgaanspatroon zelf verandert ook. Jongeren drinken minder alcohol, alcoholvrij bier wint terrein en het glas verschuift steeds vaker van het terras naar de huiskamer. Dat past bij een patroon dat ook Nederlandse en Belgische bezoekers herkennen. Uit eten gaan en op het terras zitten is duurder geworden, terwijl een pak bier uit de supermarkt relatief betaalbaar blijft. Ondanks de dalende consumptie blijft Spanje wel de op één na grootste bierproducent van de Europese Unie, met een recordproductie van 41,5 miljoen hectoliter. Dat is een stijging van 0,5%. Maar hoe blijft de koploper in Madrid en in Castilla y León, terwijl Estrella Damm in Catalonië de bierverkoop domineert? Leo van het gelijknamige koffiehuis, de Ras Hagenees, van Leo's Koffiehuis dus, die had lang de vurige wens om te emigreren naar Spanje. En op onze website kun je het lezen, www.nakfm.nl. Het is er eindelijk van gekomen. Hij ligt met zijn blote bast in de lounge set. Quote Leo. Het zonnetje schijnt, bakkie koffie in mijn hand. Heerlijk, zegt hij. Het enige is dat een pak hagelslag 6 euro kost. Veel Hagenaren die denken nog regelmatig aan de man van het geel-groene koffiehuis in het Laakkwartier. Het is de zomer van 2024 wanneer Leo Domanchet zijn koffiehuis van de hand doet. Leo en zijn vrouw Christa die willen aan de andere kant van de bar zitten en houden het voor gezien. Bijna 2 jaar later nu dus is het Leo eindelijk gelukt om te genieten van het pensioen dat hij voor zich zag. Sinds januari woont hij in zijn nieuwe Spaanse huis. Leo en Christa die zijn naar Arboleas verhuisd. Dit dorp in de regio Andalusië telt ruim 4000 inwoners en ligt dus in het zuidoosten van Spanje. Spaans overigens spreekt Leo amper, waardoor bestellingen met handen en voeten gaan. Hij zegt, een taalkursus ga ik niet doen, ik versta die Spanjaarden toch niet, zeker als ze te snel praten. Dat is ook een beslissing. En dan een andere bekende Hagenaar. Zijn naam François Pieters. Hij was op het strand in Spanje. En 2 weken geleden zong hij daar het nummer Zit het in een strandstoel. Ook dat kun je zien op de website met beeld erbij. En dat filmpje gaat viraal nu op TikTok. Hij zong het nummer Unchained Melody van The Righteous Brothers. Een paar jaar geleden nog zong Mart Hoogkamer hetzelfde nummer op een strand en scoorde daar een dikke hit mee. En hij zei toen al tegen Mart, dat ga ik ook een keer doen. Zo vertelde François in de ochtendshow met Sangi vorige week. François was op vakantie in Spanje en genoot van het strandleven. Toen een vriend opeens zei, ik denk dat het moment nu is, laten we het doen. François aarzelt eerst nog een beetje, maar als zijn vriend komt aanrennen met de iPad, dan nemen ze de video toch op en hebben het filmpje daarna op de socials gezet. Binnen 2 dagen ging het naar 2 miljoen views. Ook in de regio in Spanje waar hij op vakantie is, wordt de video veel bekeken en krijgt François leuke reacties. Even een stukje horen dan. Ja, dat kan. Ik heb hem klaarstaan hier.

0: wordt voor.
1: Het hele filmpje is te kijken op onze website www.denhaagfm.nl. Dan wat temperaturen als we het toch over strandstoelen hebben. Benidorm, daar is het 31 graden. In Salou, daar is het 32 graden. Sevilla, 41 graden. Valencia, 35 graden. En Bilbao tikt al aan 39 graden.

Ja, en als ik dan Unchained Melody hoor op een Spaans strand, ja, dan daag je me uit. Als maker van dit onvolprezen Spaanse programma. Is daar een Spaanse versie van te vinden? Zeker wel, dames en heren. In Spanje heet het Melodía Descadenada.

0: genoemd. In vaktermen. Een staand slot. Dank u wel. Malena met haar versie van Unchained Melody. Bekend van The Righteous Brothers en van vele anderen. Brengt ons bij, oh ja, dat item, de top 5.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Spanje. Want daar reizen we rond. Volgende week hoor je de nummers 3, 2 en 1. We trappen nu af met de nummers 5 en 4 in de Spaanse hitlijst van dit moment. Hoe actueel en hoe zonnig wil je het hebben? Op 5 Young Miko en Clarence met B&B. Verschenen op 29 mei op Young Miko's album Do Not Disturb Late Checkout. Ik hou ervan op. Is dit een mix trouwens tussen Latin, rap en reggaeton die je gaat horen? Young Miko is de artiestennaam van Maria Victoria Ramirez de Arellano Cardona. Zo, afkomstig uit Puerto Rico. Ze werkte als tatoeëerder, speelde op hoog niveau voetbal in haar thuisland. En rond 2018 begon ze muziek uit te brengen, eerst via SoundCloud. Maar daarna groeide ze snel uit tot een van de opvallendste Spaanse namen van dit moment in de Latin urban scene. En zij

0: Het gaat over aantrekkingskracht, over flirten, een avond vol dans en plezier en misschien ook wel wat bier. Zonnige plaat is, zeg. Kan een grote zomerrit worden? Nou, misschien is het dat al. Ja, het staat op 4 momenteel in Spanje. Je hoorde Ana Mena en Lola Indigo met Patitoa. Het is nog maar een paar weken uit. Ook weer een combinatie van merengue, pop en Latijnse invloeden in dit nummer. En dus twee grote Spaanse sterren die eindelijk met elkaar samenwerken. Die Ana Mena die is afkomstig uit Estepona. Dat is aan de zuidkust onder Marbella zo ongeveer. Als kind was ze al artiest. In 2010 won ze een Disney contest op tv. De tweede artiest, Lola Indigo, die je mee hoorde doen, is 5 jaar ouder. Komt uit Granada en deed mee aan het programma Operación Triunfo. Een soort Spaanse versie van de X-Factor. Hoewel ze vroeg werd uitgeschakeld in dat programma, brak ze toch muzikaal door. Inmiddels is ze al een vaste waarde in de Spaanse popscene. En vooral bekend om haar spectaculaire liveshows. Volgende week hoor je de top 3 van dit moment in Spanje. Mocht je die kant nog af gaan reizen deze zomer, kun je je alvast muzikaal een beetje voorbereiden. Ja, daar helpt dit programma graag bij. En dat doen wij volledig klimaatneutraal. En dat doen wij zonder er iets voor terug te hoeven hebben. Behalve een glimlach op het gezicht van alle mensen die meereizen in de bus naar Spanje deze zomer. En naar Frankrijk, en naar Duitsland, ja, en naar Italië, en naar Denemarken. Denemarken, ja, een nieuw land dit jaar zelfs. Leuk is dat, hè? Nou, dat waren dus de nummers 5 en 4 uit de Spaanse hitlijst van dit moment.
1: Dit is de zomer van Den Haag FM.
0: Zo dadelijk belanden wij in het coverhoekje. Maar eerst Bad Girl. Hier is Psycho.

Van de Spaanse Costa tot de Italiaanse Playa. Den Haag FM neemt je deze zomer mee. Dit is Haagse Zomerradio.

0: Mike Oldfield.
1: En Maggie Reilly hadden er een grote hit mee in de jaren 80. Moonlight Shadow heet het origineel. En dit is de Spaanse versie Luz del Cielo. Gebracht door de enige echte Marcela Morelo. Ze is Argentijns, maar ja, dat maakt voor Spaans natuurlijk niet uit. Want er zijn 20 landen die officieel de Spaanse taal kennen. Als tweede meest gesproken wereldtaal, hè, naast het Mandarijn. Dus dat was het coverhoekje. Is het coverhoekje waar wij rechtstreeks in balans zijn. Ken jij nog... even zien hoor. Ja, dat is een aardige cover. Kennen jullie deze nog? Och, Donna Summer. Oh, ja, lekker. She works hard for the money. En ja, dat brengt de vraag op. Is daar een Spaanse versie van? Jazeker, die is er. En dat is de laatste in deze eerste uitzending van Haagse Zomerradio. Terwijl we nog even meepikken dat ProRail meer tijd nodig heeft voor het spoor bij Rotterdam. Dus hou daar rekening mee als je op weg moet. Maandag ook nog geen treinen naar het zuiden. Zo dadelijk het nieuws van 4 uur met Yolanda Baaiens. Eerst Necesita Dinero. Ik geef je Acapulco. Necesita Dinero.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michem, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd.

De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens.

Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Nu het nieuws van 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger

see. Everything is white. It's so wonderful.

Moira.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. Den

0: sono di pezzo.
1: Le dattine,
0: c'è il bicchiere, no, sono di batteria.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michem, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige perioden en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

So funny, so what you are funny, Dr. Freedom.

Je vais prendre le verre.

0: that's a good game.
1: Good time on the bed, get back in the gym.

Fala, gente. Pode nem amar, tá? Eu tô batendo.

Oh!

Absolutely fascinating.

Vai ter o que pegar na cara.

Thank you.

jam. Thank you.

Customers.

Ik ben Jolanda Baaiens. Van de 29 aanhoudingen die de politie gisteravond in de Schilderswijk verrichtte, zitten er nog 4 vast. De rest is afgelopen nacht met een boete naar huis gestuurd. De onlusten begonnen gisteravond na de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Die werd gewonnen door Marokko. Er werden stenen en glas naar politiemensen gegooid. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. In een portiekwoning aan de Soesterbergstraat is gistermiddag brand uitgebroken. Waarschijnlijk ontstond die in de meterkast. Doordat er een gasleiding beschadigd raakte, ontstonden er meerdere kleine gasexplosies. Niemand raakte gewond, maar de woning is door de schade voorlopig onbewoonbaar. De tweede ambtstermijn van burgemeester Jan van Zanen is officieel begonnen. In een gesprek met Omroep West zegt Van Zanen dat hij na goed overleg met zijn kinderen bewust heeft gekozen voor nog eens 6 jaar als burgemeester van Den Haag. De kans is groot dat Richard de Mos wordt benoemd tot loco-burgemeester en daarmee de eerste vervanger van Jan van Zanen. De burgemeester zegt dat de gemeenteraad uiteindelijk bepaalt wie het bestuur vormt. Hij benadrukt dat de uitkomst van de verkiezingen hierin leidend is. Als de Mos die rol krijgt, vindt Van Zanen dat geen probleem. ADO Den Haag heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg versloeg HVV Laakkwartier met 1-5. De doelpunten kwamen van Derrel van Michum, Jari Vlak, Dani van Loenen en 2 keer Finn de Bruin. Komende dinsdag speelt ADO een oefenwedstrijd tegen het Westlands elftal. Ondertussen test ADO de komende dagen de 18-jarige Duitse verdediger Michael Boog. De centrale verdediger is momenteel clubloos en speelde vorig seizoen voor Wolfsburg onder 19. Trainer Robin Peter kent Boog nog uit hun gezamenlijke tijd bij RB Leipzig onder 19. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een noordwestenwind is het 21 tot 22 graden. Morgen overwegend droog met zonnige periode en 23 tot 24 graden. Vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. Richting het weekend wordt het weer zomers warm. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.